0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai je alles tussen 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot and Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis. En I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adrie Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl. Lekker radio. Menno.

Over en uit. Simon Keizer, zullen we het nog een keer? Nou, één keer is genoeg, meneer Keizer. Ja, toch? Cloud is hier. App en

bepaalde naam heeft dit soort muziek eigenlijk. Iets van Passadoble of zo, ik weet het ook niet meer hoor. Elbow Boys in the Racketeers and You Got Me High. Nou, laat dat voor mij maar zitten dan. Ik weet het toch allemaal niet. Ik weet wel dat ik leuke plaatjes kan draaien. Zoals bijvoorbeeld van dit gezelschap. Ze noemen zich Jurk en het heet Cabalis. Er zijn Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Weet je dat ook weer? Lekker radio!

Ja, in Brazilië kunnen ze dit wel. Hoor. Als Sergio Mendes maar de leiding heeft. En Brazil 66 hoorde je met Masquerada. Meer dan niks. Nou ja, dat is al zo. Bekkenradio met de Rolling Stones. Hey, waar is uw nieuwe album? Die komt binnenkort uit. Ik heb het toch niet. Oh, en als hij er is, nou, maak je borst maar nat hoor.

Ja, mijn hele leven lang heb ik de Rolling Stones gehoord, van jongs af aan. En ze zijn er nog steeds. Waiting on a Friend. Nou, dat zijn mijn vriendjes wel hoor, de Rolling Stones. Dekker Radio met Gordon. En dat is ook een aardige man. Met een leuk liedje uit 2013. Kom eens dichterbij. Nou, dat hoeft voor mij niet, Gordon.

0: Wat een eng liedje, hè? Kom eens dichterbij.
1: Kom dichterbij.
0: Gordon, uit 2013. Als je tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen, ga je weg, vieze Rick. Jawel, zo ben ik dan wel weer, hoor. Hé, hey, ik ga nog eventjes op weg naar het half uur. Met Lulu. Oh me, oh my.

0: Eens even kijken. Ik geloof dat Wiebe Klaar zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkeren.

0: lekker radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

Wolfman Jack. Wat is dat voor iemand waar ze over zingen? En de stem die je hoort op de achtergrond. Die rauwe stem van The Guess Who heeft deze uitgebracht in 1974. En deze man was te horen op een zender die ook in Nederland ontvangen was. Dat was American Forces Radio. En nou, wij hebben hem met de ziekenomroep waar ik toen deel van uitmaakte in Amsterdam, het Sint-Lucas ziekenhuis, een keertje in New York aan de telefoon gehad. Die man heeft echt zo'n stem. Was een geweldige kerel. En een van de medewerkers heette Kupers, maar daar maakte hij boepins van. Het was een heel mooie toestand. Dekker Radio gaat verder met Mama's Girl. Dat is weer wat anders, zeg. I Need to Win. En daarna Jack met Paraplu. Misschien kunnen we hem gewoon verstaan, wie weet. Dekker Radio deel 2. Welkom als je er net bij komt.

Nummer 2024 van Jack. J-E-C-K. En die bezong zijn paraplu. Niet onbelangrijk als het regent, toch? We gaan eens even luisteren naar Zuver Scheerwol. Dat is lang geleden dat ik daar wat van draai. Maxi Jakker. Leuke muziek uit 2018. Dekker Radio.

Dat is al oud deze, van Pino Danjo uit 1981 namelijk en Ma Quale Idea. We gaan eens eventjes luisteren naar recente muziek uit, van Frans Bauer en Jan Smit. En uit Amsterdam, zullen we maar zeggen, Criss Cross Amsterdam. Ja, dat

Oh jee, Rolls Royce. Ze verdiende hiermee waarschijnlijk een Rolls Royce. Is It Love You're After? Grote hit van haar van een hele tijd geleden. Oh, ik moet opschieten. Ja, ja, dat klopt. Want Paul McCartney en Wings kan niet wachten. Met Mrs. Vanderbilt. Lekker

Mrs. Vanderbilt. Paul McCartney en Wings. Ik moet een beetje opschieten, want het eind is in zicht voor dit uur. Dekkerradio. En ik moet nog even wuiven. Wuif je even terug? Oké, tot de volgende Dekkerradio maar weer. Candy Dulver en Dave Stewart. Tot besluit. Lily was hier. En Dekker ook. Bye bye.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. En ik heb het eens uitgezocht, maar dit is met een heel groot orkest tegelijkertijd opgenomen. Geweldig is dat. Ja, ja, dat is te horen hoor. Welkom bij Dekker Radio. Weer een uur lang oude en nieuwe klanken.

0: Dit noemden ze nou een eenmalige hit voor deze groep. De Ozark Mountain Daredevils. One Hit Wonder. Het verhaal over Jackie Blue. Maar ik draai niet alleen oude werkjes hoor. Ik heb ook wel nieuw werk klaarstaan. Hoor maar.
1: Ontdek het nieuwe.

Gorbachev, all had contained, left face to go.

0: vind je deze? Gek nummer uit 1973. Please and call an engine on Tuesday. Ik heb het helemaal ingestuurd. En ik heb het eens gevraagd. Ik kom wel eens een keer in een Italiaans restaurant en daar werken echte Italianen. Dus ik zeg, wat betekent Priest and Call an Ancient Anchuzo? Die stonden me aan te kijken alsof ze water zagen branden. Want dat is geen bestaand woord in het Italiaans. Dat vond ik wel grappig eigenlijk. Adriano Celentano, mooie man.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.

waving your banner all over the place.

dagelijks te horen op de Amerikaanse radiostations. En bij Dekker Radio af en toe is Tony Joe White. Nummer 1968, dat is al lang geleden, hè. Verhaal over Old Man Willis. Jawel, en deze kunnen we gewoon verstaan. Als je Nederlands verstaat natuurlijk. Bluff. Open je ogen. Zeker als je achter het stuur zit in een auto.

0: Bluff en open je ogen en op de achtergrond Ilse de Lange. Had je dat ook nog gehoord? Ja, ik heb goed opgelet hoor. Het is zo. Je luistert naar
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: En de stem van Donna Summer horen we nu. Met State of Independence. We gaan terug naar 1982.

altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Tjonge, jongen. Wat een geluidsdruk. Charlie Bliss, Calling You Out. Wat een druk nummer uit 2024. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Hè? Dan is dit wel heel lang terug, 1981. Dat hoor je ook aan het prachtige orkest. Met Denise Williams. En zij zegt, het is het geweten dat aan je knaagt. Maar dan in het Engels. It's your conscience.

de jaren 80 mocht het wat kosten, want Denise Williams met It's Your Conscience zong dit met een compleet orkest. Een echt orkest, geen nep natuurlijk. Dus het kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat. Arno nu, uit 1981, toch? Ja. Even kijken of je deze nog kent. Hij is oorspronkelijk van Stories. Maar in het Nederlands vertolkt door Bert Hering. En dan heet het Julie July.

November. Was dit een leuke hit die uitkwam van Meteor. En weet je, Dekker Radio schiet al op voor dit uur. Weet je dat? Ja. We zijn er bijna doorheen. Maar ik heb Christopher Cross nog uit de mottenballen gehaald met deze All Right.

Ja, ik kijk eens op de klok. Maar het is echt gebeurd met dit uur Dekker Radio, hoor. Ik moet er een punt achter zetten. Nou, punt. Klaar. Uit. Niet verder over zeuren, Dekker. Hé, hey, tot de volgende keer maar weer, hè. Ja, het was weer leuk om te doen. Tot de volgende keer dus maar weer. Bye bye. Toedeloe. Dag.

Ja, dat is hem dan weer, de opening programma Bond voor vandaag. Deze uit het jaar 1983. Chris Ria hoor u voorbij komen. I Can Hear Your Heartbeat, de titel van de plaat. En fijn dat u er ook weer bij bent vandaag. We draaien ze weer, de lekkere plaatjes. Ik ben Jan Berg en hedendaagse muziek heb ik ook voor u klaar liggen. Deze van Cameron Whitcomb. The Kingdom of Fear.

0: Jazeker, de muziek van Cameron Whitcomb kwam er hier voorbij. De muziek anno 2026 natuurlijk ook de hedendaagse muziek vertegenwoordigd hier in het programma Bond. Maar we gaan nu lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Jazeker, met oude meuk. We gaan naar 1965. Peter en Gordon.
2: Just.

0: Gouden muziek uit 1965, Peter en Gordon en hun song True Love Ways.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker, dan maken we een sprongetje in de tijd. We gaan naar 2010 met Direct. Dit is Natural High.

0: Jazeker, de muziek van Direct 2010 dat dit uitkwam. Natural High was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2022, de muziek van George Ezra. Dit is Anyone For You.

0: 2022 muziek van George Ezra. Anyone for You, zo heette het.
1: Koester het oude, Ontdek het nieuwe.
0: Die werkje van Erik Nova heb ik voor u klaar liggen. Miles Behind Me.

0: leuke nieuwe plaat van Erik Nova. Miles Behind Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dan kennen we deze leuke nog. The Deep Blue Something uit 1996. Breakfast at Tiffany's.

Ja, met een knipoog naar Tchaikovsky's Notenkraken Suite. Die Bummel en de Stingers uit 1962. Dit was de Nutrocker. En wij moeten richting het half uur, zie ik. En dat gaan we doen met muziek uit 1978. Dit is Solution. En Empty Faces.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond met Jan Berg.

De muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Lekkere muziek uit het jaar 1989. Anything for you. Ze doet alles voor je wat je maar wil. Nou, dat gaat misschien wel weer erg ver, hè? Laten wij maar wat hedendaagse muziek weer draaien. De nieuwe Ilse de Lange. Something good.

0: En dat was hem deze van Ilse de Lange, de muziek anno 2026, ook hier in het programma Bond, Something Good.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: In 1968, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling.

0: Muziek uit 1968, Jackie Wilson was dat, I Get the Sweetest Feeling. Nou, dat is wel fijn als je zo'n lekker gevoel hebt, toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2004 met Boris. When You Think of Me.

0: Boris uit 2004, When You Think of Me.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent dat we weer wat nieuws voor u hebben. Ravelle Vetrugo. Dit is Resta Come.

0: Zomaar een nieuw vrolijk plaatje. Resta Kume, de titel van deze plaat. Raffaele Vetrugno was de uitvoerende artiest die we hier voorbij hoorden komen. We gaan naar 2017.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
0: De Script.

muziek van The Script, terug naar het jaar 2017. Rain was de titel van de plaat. Nou, laat het maar lekker droog blijven overdag. S'avonds mag het van mij regenen, s'nachts. Goed voor de plantjes, wel de veer. Goed, dit was hem dan weer een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met Paul Da Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Daarna Janice Jane met haar nieuwe plaat His First Love. En we blijven Paul Da Vinci, ook in 1974. De Drewbats als we tijd hebben, de Jukebox Jive. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes, heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Ja, zoals we net de mannen van de Nits, even terug naar het jaar 1987, In the Dutch Mountains, de titel van de plaat. Laten we eens even hedendaagse muziek draaien, Nederlandstalig van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Muziek van Miss Montreal, Sanne Hansen. En dit was Schuilen, haar 2026 single.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, David Garrick heb ik hier voor u. I Found the Love.

0: Jazeker, de muziek van David Carrick, 1967, een heerlijke gouden oude I Found the Love. Nou, dat is heel mooi dat hij de liefde gevonden heeft, ja toch?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar 2002 met Robbie Williams, dit is Hot Fudge.

0: De 2002 muziek van Robbie Williams, Hot Fuge.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat in de countryhoek, Christine Clifford. Dit is Rocky Song.

The Little Mix en Mickey Mini Eye. 2018 komt het uit. Woman Like Me, de titel van de plaat. Kijk op de klok. Jazeker, het is weer de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met evenveel plezier geluisterd heeft naar deze uitzending. Reageren? Mag hoor. janberg.radio@gmail.com staat de rest daarvoor. Ja, voor de overige wens ik u een hele fijne dag met allemaal leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst 1973, The Faces en Oh La La. En daar nog een nieuw werkje van Swister en Peikert. Ich habe Sehnsucht. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. Groetjes en heel graag weer tot de volgende mond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Over in het programma Bond voor vandaag is uit het jaar 1988. De London Beat hebben we hier zo. There's a beat going on. Ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai het plaatje voor u vandaag. Blijft u erbij? Gaan wij door met Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: De 2026 muziek, Bruno Mars en Risk It All. Hij zet alles op het spel. Nou, daar moet je soms voorzichtig mee wezen, toch? We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan in 1967 met Georgie Fame. Dit is Sitting in the Park.

0: Dat is een rustig voortkabbelend nummer van Georgie Fame. Deze maal uit 1967. Sitting in the park. Dus gezellig zitten in het parkje. En nou, leuk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Gaan we naar 2005 met Ricky Martin en Fat Joe. Kan allemaal niks schelen. I don't care.

0: De muziek van Ricky Martin en Fat Joe, alweer meer dan 20 jaar oud. 2005 kwam het uit. I Don't Care was de titel van het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2013 met Lenka. Everything at Once.

0: De muziek van Lenka 2013, Everything at Once. Ja, alles komt altijd tegelijk.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige plaat van Menzo Kortland. De sukkel in Amsterdam. Oha.

0: Menzo Kortland en zijn nieuwe plaat De Sukkel in Amsterdam.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1997 is NSYNC.

0: Uit met die 37 de muziek van NSYNC. I want you back.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En waarop dat half uur 1973 John Denver. Rocky Mountain High.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor de hele oude dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: Opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wanneer? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zij dank. Voor zo'n lange tijd.

Het was op tijd uit de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Dat is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten, we gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die Strobe Lights?

0: is uit bed.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem

En nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Als een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone Love Me For A Reason hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Louis Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koester, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

voor deze hebben we toch een behoorlijk eentje moeten zoeken naar het origineel. Je hoorde The Wonder of You, uitgevoerd door Ray Peterson. Amerikaanse popzanger, bekend van Tell Laura I Love Her en Corina Corina. Hij werd opgenomen in de Rockabilly Hall of Fame. Auteur Baker Knight had Perry Como in gedachten toen hij The Wonder of You schreef. Maar het werd dus eindelijk Ray Peterson. Het nummer zou later nog gecoverd worden door in 1959 Ronnie Hilton, 1969 de Sandpipers, in 1970, ja, en daar komt die hele bekende Elvis Presley. Het was zijn eerste live single. Dat was gelijk een dubbele miljoen seller, want het wist een eerste plaats ook te bereiken in het Verenigd Koninkrijk. En in 1976 was het een hit voor Lloyd Parks. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van die Oldies Project. Je weet het ook, nu gaan we je verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig in de tragiek van de muziek. We lichten in het korte leven van Janis Joplin. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de Rotterdamse formatie The Condors. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Pandemonium en The Sun Shines From His Eyes.

We willen ook wel eens af en toe in het wat minder duistere verleden van groepen kijken. Je hoorde de Marbles en Only One Woman. Engels rockduo dat bestond uit Graham Bonnet en Trevor Gordon. Ze waren actief tussen 1968 en 1969. Het nummer wat je hoorde wist een vijfde plaats te bereiken in de Engelse hitparade. Kort na het uiteenvallen van het duo verscheen een album dat ze van max halve maand naar zichzelf genoemd hadden. En daarvoor hoorde je The Olympics Mine Exclusively. Mooi voorbeeld van de zogenaamde Northern Soul. Het was een muziekstroming die eind jaren 60 in opkomst kwam in Noord-Engeland. En dat gebaseerd op het snelle tempo en de heavy beat van Tamla Motown. The Olympics waren een kwartet en bestonden uit Melvin King, Charles Fizer, Eddie Lewis en Walter Ward. We begonnen dit trio met Pandemonium en The Sun Shines From His Eyes. Engelse band die het nummer uit zouden brengen als B-kant van de single No Present For Me. En dat allemaal in april 1967. Het nummer is geschreven door Curtis Panton. Zometeen in de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Janis Joplin. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat uitgevoerd door The Shadows. Met als titel Wonderful Land.

Je hoorde Tony Fisher en West of the Wall, Amerikaanse zangeres, ook bekend als Miss Tony Fisher. Meest bekend is geworden met het nummer The Big Hurt, geschreven door haar manager Wayne Shanklin. Later had ze een hit met het nummer wat je hoorde, en het gaat dan over de scheiding van geliefd en dat door de Berlijnse muur. Daarvoor hoorde je The Interludes en Those Precious Words. En we begonnen dit trio met onze instrumentale platen Shadows Wonderful Land. Instrumentale muziekgroep actief vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw tot het begin van de 21e eeuw. Als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting bestaande uit een solo-gitaar, een slaggitaar, een basgitaar en natuurlijk drums. De Shadows waren jarenlang de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard en het voorbeeld voor de talloze gitaristen, onder andere Tony Iommi, Mark Knopfler, Pete Townshend en natuurlijk ook Brian May. Zometeen onze nederpopplaat. We hebben gekozen voor de Rotterdamse formatie The Condors. Maar eerst mag je gaan luisteren naar Good Old Van Morrison en Brown Eyed Girl.

0: Je hoort onze Nederpopplaat The Condors en Set Me Free. Band afkomstig uit Rotterdam. Die bestond uit Wim Schrijnders zang, Aad Ras op gitaar, Peter Lahai op bas, Ed de Gelder toetsen en Ben Schaap op drums. Want op het nummer wat je hoorde, Set Me Free, zingt ook ene Freddy Scott mee. Het nummer Set Me Free zou verschijnen als B-kant van de single Wanted. Leuke plaat om deze te horen. Je weet het, info@apenstaartje theoldiesproject.nl. Als jij ook suggesties hebt voor dit onderdeel van het programma, we houden ons altijd aanbevolen. Daarvoor hoorde je Pearl Bailey en Big Spender. Pearl May Bailey, zo was het, was een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze acteerde in tv-series, films en toneelstukken. Voor haar rol in Hello Dolly kreeg ze een Tony Award. En het nummer Big Spender is geschreven door Cy Coleman en Dorothy Fields. En dat voor de musical Sweet Charity. En we begonnen met Van Morrison, Brown Eyed Girls. Zijn volledige naam is George Ivan Morrison. Een Noord-Ierse zanger en muzikant die deel uitmaken van de zogenaamde Belfast Blues. Hij is zanger, tekstschrijver, maar ook gitarist. En soms speelt hij de harmonica of de saxofoon. Op 13 juni 2015 werd zijn verheffing in de Britse adelstand bekendgemaakt, zodat hij zich Sir Van mag laten noemen.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Janis Joplin, Amerikaanse zangeres. Joplins vader werkte bij Texaco Oil Company en haar moeder was administrateur. Joplin bezocht in de vroege jaren 60 enkele universiteiten, maar studeerde nooit af. De muziek trok haar meer en dan met name de blues, rock'n'roll en soul. Grote voorbeelden voor haar waren Odetta Leadbelly, Bessie Smith en Big Mama Thornton. In 1963 woonde Joplin enige tijd in San Francisco, maar ze keerde al snel terug naar Port Arthur. In 1966 vertrok Joplin opnieuw naar San Francisco op uitnodiging van de impresario van Big Brother and the Holding Company, Chet Helms. In het begin was de band niet succesvol, maar de grote doorbraak kwam met het optreden op het Monterey Pop Festival in 1967. Met het album dat daarna verscheen, Cheap Thrills, vestigde Joplin definitief haar naam als blueszangeres. Het bekende lied van de Canadese dichterzanger Leonard Cohen, Chelsea Hotel No. 2, werd geschreven voor Joplin. Janis Joplin was een van de publiekstrekkers op het Woodstock Festival in augustus 1969. Dat Joplins dood veroorzaakt was door een overdosis drugs, kwam niet echt als een verrassing. Een groot

0: Deel van haar leven had zij te maken met een drugs- en alcoholprobleem. Als kind had ze al de bijnaam Speedfreak. Dat was zeker niet voor niks, want op haar dieptepunt woog zij nog maar slechts 40 kilo. Uiteindelijk werd Joplin op 4 oktober 1970 doodgevonden in haar hotelkamer in Los Angeles, overleden aan een overdosis heroïne. Het vermoeden bestaat dat de heroïne die haar fataal was, sterker was dan anders, aangezien ook andere klanten van haar dealer die week aan een overdosis overleden. In de tragiek van de muziek, Janis Joplin en Bye Bye Baby.
1: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Je hoorde Bob Corzo hier in The Oldies Project en Bad Bad Woman. Amerikaanse zanger die het nummer uit zou brengen in juni 1962 bij Philips Amerika. En daarvoor hoorde je de Buckstop Soul Deep, een Amerikaanse rockband uit Memphis, Tennessee. De band die bestond van 1963 tot 1970 en keerde in 1989 een eenmalige reunie in de periode 1996-2010 terug in wisselende bezetting. Centrale figuur was Eric Chilton, die later bij Big Star ging spelen. De band is vooral bekend geworden van de singles The Letter in 1967, Cry Like a Baby in 1968 en het nummer wat je hoorde, Soul Deep uit 1969. We begonnen natuurlijk met de tragiek van de muziek, Janis Joplin en Bye Bye Baby. Je weet het ook voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen, je suggesties, naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Ray Dexter, The Move, The Rooftop Singers. Maar deze van eerst deze van Emil Ford en The Checkmates. En Hush

Ray Dexter en Just Like You, Engelse zanger uit de stal van de legendarische producer Joe Meek. Daarvoor hoorde je The Move en Flowers in the Rain. The Move was een van de leidende Britse rockbands van de jaren 60 van de vorige eeuw. De band die scoorde 9 top 20 hitsingles in het Verenigd Koninkrijk in 5 jaar. Maar gek genoeg behaalden ze geen succes in de Verenigde Staten. Hoewel bassist-zanger Chris Ace Cafford de oorspronkelijke leider was, is The Move voor het grootste deel van hun carrière geleid door gitarist, zanger en songwriter Roy Wood. Hij schreef alle Britse singles van de groep en zong vanaf 1968 de leadzang op veel nummers. Hoewel Carl Wayne tot 1970 de belangrijkste leadzanger was, oorspronkelijk had de band 4 zangers, Wayne, Wood, Trevor, Burton en Cafford. De Move die ontstond uit een aantal bands uit Birmingham, waaronder Carl Wayne en de Vikings, de Knight Riders en de Mayfair Set. De originele bezetting in 1965 bestond uit Wood, drummer Beth Beaven, bassist Cafford, zanger Carl Wayne en gitarist Burton. De uiteindelijke bezetting in 1972 bestond uit het trio Wood, Beaven en Jeff Lynne, die de groep omvormden tot The Electric Light Orchestra. Sinds 2007 treden Beaven en Burton op als The Move featuring Beth Beaven en Trevor Burton. Het is een beetje ingewikkeld verhaal, dus ik hoop dat je het hebt kunnen volgen. En daarvoor hoorde je The Rooftop Singers en Walk Right In. Amerikaans folk trio dat bestond uit Eric Darling, Bill Svens en Lynn Taylor en vindt zijn oorsprong begin jaren 60. We begonnen dit kwartet met Emil Ford en de Checkmates, Hush, Someone is Calling My Name. Engelse zanger die werd geboren op het Caribische eiland Sint Lucia. En hij was erg populair in Engeland als leider van de band Emil Ford en de Checkmates. Dat een grote hit hadden in 1959. Heet dat zo, waren we weer deze aflevering van die Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Facebook.com/TheOldiesProject. Of ga naar onze website. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van Marcy Blaine en What Does a Girl Do. Wat mij betreft graag tot de volgende keer.

kan ik vertrouwen? Wie staat er voor me klaar? Op wie kan ik nog bouwen? Wat zijn echte vrienden waard?

0: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Zo ja, inderdaad, en maandagmiddag. Het is eventjes over 12 uur geworden. Goedemiddag, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier met de lekkere zomerse klanken op je radio. We begonnen met de muziek van Spandau Ballet natuurlijk en Only When You Leave. Ja, we zijn er nog maar pas en we zouden alweer weg moeten gaan. Zo gaat het niet natuurlijk, hè? Nee, helemaal niet. Zomer op je radio, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal helemaal gratis voor jou en voor niets natuurlijk. En we hebben een heleboel lekkere zomerse plaatjes weer bij je natuurlijk. Hier zijn de makkers en hier zijn ze met de zomerzon.

ga je er dan eens eventjes een lekker instrumentaaltje. Moet ook kunnen natuurlijk, hè, over de middag natuurlijk wel. Was muziek van de man die de titelsong maakte voor The Crusaders. En dat was Mike Harris natuurlijk. Hè. Ja, weten we nog wel in de tijd dat het op tv was natuurlijk. Hè, toen we nog jong waren en onbezonnen. Ja, zoiets in de hart natuurlijk. Goedemiddag, maandagmiddag, de lunchbreak doen we tot 1 uur natuurlijk. En hier is Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy.

En daarna onze onvergetelijke hit voor vandaag natuurlijk, hè, hier in de lunchbreak. En dat allemaal deze maandagmiddag. Hoe was jouw weekend? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Hè. Was muziek van Paul McCartney en The Wings natuurlijk, samen met zijn vrouwtje. En het is allemaal met zijn Mall of Kintyre. Straks heb je ook nog natuurlijk het onvergetelijke nieuws te goed en nog dergelijke dingen meer natuurlijk hier in de lunchbreak. Dus stay tuned zou ik zeggen, want ja, het is nog niet het einde, hè? Nee, inderdaad niet. God of hellfire, and I bring you...

Fijn eraan zetten. Ja, doe volume maar eventjes op. Tina en natuurlijk met de muziek van Crazy World of Arthur Brown. Ja, inderdaad wel. Ja, als je nu nog niet hekgeboren bent, wel, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Hè. Inderdaad niet. Nog een beetje wind erbij en het is helemaal compleet. Hè. De zomer inderdaad wel. Lekker verfrissende muziek op je radio. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Kings of Leon. En dit allemaal met hun Sex on Fire.

En dat waren ze tijd, hè? Ja, The Partridge Family op de tv. Ja, dat was een hele mooie serie ook natuurlijk. Ja, in onze jonge jaren. And I Think I Love You. Ja, als je maar van de muziek houdt, zeggen ze altijd. Inderdaad wel. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog even tijd. Voor deze van Fiddle Sharky, dit is, het is dat ze dat bedoelen. Nodig hebben, ja. Fiddle Sharky dus. En dit allemaal met zijn... Ja, het loopt helemaal in het honderd. Fiddle Sharky en een goed hart. Ja, tot zo. I hear a lot of stories. I suppose they could...

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het is inderdaad een hele bijzondere goede maandagmiddag. Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan eventjes terug in de tijd naar 2018. Een week nadat hij zijn 40e anniversary tour in 2017 beëindigt, krijgt Tom Petty in zijn huis in Malibu een hartstilstand. In januari 2018 wordt het bekend dat hij is overleden aan een ongelukkige overdosis voorgeschreven medicijnen. Exact dezelfde doodsoorzaak als Prins in 2016. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers en dit al met Learn to Fly.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Dan gaan we eraan bij onze nieuwe redder voor deze week. Alex Warren natuurlijk en Fever Dream. Zo, hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. Hè. Of als je nog moet beginnen, wel... Ja, het is tijd om eraan te beginnen natuurlijk, want we zijn er maar tot 1 uur natuurlijk. Hè. Hier zijn de Top Pops en Mama Maria.

0: En dat is afkorting ELO, Electric Light Orchestra natuurlijk. En dit al met geen Saddle Up, maar My Life Shine a Little Love. Dat was het natuurlijk wel, ja inderdaad. Ja, maandagmorgen, maandagmiddag. Ja, voor veel mensen weer een nieuwe start natuurlijk. Hè. En voor andere mensen is het weer vakantie natuurlijk. En zo verder natuurlijk. Je moet er vooral van genieten, zeggen
1: we. Lunchbreak LP van de week.
0: Ons lunchbreak LP van de week. Hier is Ramon van het Groene Woud en twee meisjes...

Ja, inderdaad. Heel de week is hij onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Remon van het Groene Woud natuurlijk. En twee meisjes. Ja, inderdaad wel. Gewoon. Het gaat over twee meisjes. Zo, van mij krijg je nog de douchesplaat straks ook nog. En nog enkele lekkere mooie platen natuurlijk. Lijken hier ook klaar om gedraaid te worden. Hier is ABBA en Lay All Your Love on Me.

Ja, inderdaad, een uur is geen uur als er geen ABBA gedraaid is natuurlijk. Hè. Hier in de lunchbreak was ABBA en Lay All Your Love On Me. Komt altijd van pas, zeggen ze dan, hè, die ABBA'tjes. Ja, inderdaad, we zijn er weer heel de week. Tot en met vrijdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal hier op jouw fantastisch radiostation. Hier is de Guitar Man en Breed. Nou, zullen we nog eventjes een broodje bij nemen? Een broodje beleg? Ja, wel eet smakelijk.

0: Een broertje Brett, zo kun je het wel noemen natuurlijk, hè, met de Guitar Man. Ik heb er nog eentje klaarstaan natuurlijk voor jullie en dat is...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, hier is Mumford & Sons en I Will Wait For You. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Bye bye. Stay tuned.

0: Pop en een tikkie New Wave. Het duo Sly Fox uit Miami, Florida van 1985.
1: Het is de Middle of the Road
0: Hey.
1: Show. Hans de Knecht.
2: Dag.
3: Hans de Knecht.
4: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Wist je trouwens dat het duo sinds 1964 al actief is? In 2011 hielden ze voor gezien en zeiden ze bekijken, maar werkte samen met Marvin Gaye, Timmy Tarell, Diane Warren, Stevie Wonder, Chaka Khan, etc. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ashford en Simpson met Solid as Rock. Vrienden, welkom.

muziek omvatte aanvankelijk elementen uit de rock, rhythm en blues en folk. En later ook uit de jazz en de reggae. Ongelooflijk, wat was het een lekker nummer in 1980. Rosie, John Armatrading. Dit is de Middle of the Road Show.

0: waren dat niet de Doelies. De Doelies. Nee, ik bedoel de Doelies. Ja, hou maar op, joh. Jongen, jongen, jongen. Hou toch je mond, joh. De Doelies in The Love of My Life. Uit de gouden jaren der vergetelheid. In de middel van Roadshow. Het waren gewoon die gezellige jaren 70.
1: Van achter de keuken.
0: Nou, ik ga ze weer verwennen hoor. Onze Vlamingen. Man, man, man, wat had hij een carrière. Weet je nog, Rocco Granata? Nou, pikin, het is zomer.

als fijne achter de keuken gereden. Ja. Hey, stiekem kwam hier nog eventjes denkbeeldig tevoorschijn, vrienden. Onze Rocco Granata van Marina, onder andere. Het is trouwens een film geweest, hè, Marina? Wist je dat? Ja, nee, goed. Hij kwam voorbij.

Rob, ja, wat cowboys versleten in de show, lieve vrienden. Ja, Hoijte van Hoijte. Don Rosenbaum. Wist je dat het een Amsterdammer was? Nou, klinkt een beetje Amerikaans, maar goed. Een schek van country, onder andere inderdaad. Je hoort in de show, want dat bedoel je country. Had trouwens in de jaren 60 een klein hitje in België met Miss America. Op 20-jarige leeftijd, maar even later. Everybody's Going Older. Scoorde hij met dit nummer in de jaren 70. Vooral in Nederland. Op swing in toen die bar. Ach, leuk zeg. Zo steek je nog wat over. Wat zijn we weer leren zo. Eén slomen voor onder de palmbomen. Ach, een juweeltje. Je hoort Tensies.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastig.
3: Ik ver...

0: Ik doe even een Sylvanaatje. Ja. Wie weet wat er afspoelt, Asland, lieve luister vrienden. Maakt niet uit, het was Nico Haak de Onvergetelijke. En ik zou niet durven om in de Noordzee te springen. Ja. Emmetje water.
1: Wat?
0: Een paar emmetjes heet water erbij. Nou ja, goed. Doe mij maar die lekkere Middellandse Zee. Of iets verder weg. Hè?

je gelooft me niet, hè? Als ik zeg dat ik gewoon plaatjes zit te draaien. Plaatjes. Hij kan nog een de Knecht, de Knecht. Vinyl is helemaal hot. En zo af en toe trek ik gewoon lekker, gewoon gezellig de stekker eruit. Ah, zonde. Maar wel mooi, Tremolo's. Hier komt ze, mijn baby. Een van de laatste in de show. Nou, oké, vrouw, ik zal het niet meer doen. Morgen meer in de Middle of the Road Show. Blijf lekker luisteren. Ook via Facebook. Even liken, de Middle of the Road Show. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek. Ik heb de boel weer lekker overhoop gehaald. Ik heb dan ook weer een hele lekkere keur aan liedjes voor je geselecteerd. En die ga ik het komend uur lekker voor je opzetten. Dus hou hem lekker hier en je hoort er 3 aan 3.
4: Kom er maar bij, Ron!
5: Ron van der Steen!
3: En verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar we beginnen dit eerste rijtje van 3 met Bewitched. Hier is C'est la vie.
6: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
2: De Muziekfabriek
6: draait op volle kracht.
2: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.
6: De Muziekfabriek.

0: Volgens mij moet het allemaal niet zo gek veel uitmaken tussen het ene land en het andere land. Of zijn ze echt zo speciaal, die California girls daar? Nou, volgens mij maakt het allemaal geen klap uit. Katy Perry en Snoop Dogg. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Maar nu eerst een lekker bakkie. Doe je gezellig mee?
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Fijn hoor, fijn. Wat waren die andere twee? Carol Emerald, Dead Man. En we begonnen met Bewitched, C'est la vie. Heb je ook een muzikale inbreng? Even mailen via www.rondvandersteen.nl. Hier zijn de volgende drie.

0: Ik krijg hier altijd een bepaald gevoel bij. Een gevoel van...
1: Claim eruit.
0: Dat is wel heel kort door de bocht. Laten we even bij de les blijven. Het draaien van lekkere liedjes. Wat waren die andere twee?
2: De Muziekfabriek.
0: Het was die van eigen bodem. Margriet Eshuis en Black Pearl. Leuk om deze nog eens gehoord te hebben. En we begonnen met Culture Club. The Carbon Chameleon. De excentriekeling uit de jaren 80. En dan heb ik het over Boy George. Het is er weer tijd voor...
3: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Hij is geboren in Nairobi, Kenia op 22 maart 1936 en is een Britse zanger-songwriter. Wereldwijd verkocht hij meer dan 55 miljoen platen.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Na zijn stem is hij bekend om zijn fluittalenten, die terug te vinden zijn in volledig gefloten nummers als Mexican Whistler en Irish Whistler. Andere nummers uit zijn repertoire zijn Steel Man uit 1962, The Last Farewell uit 1971, River Lady uit 1981 en Love You Because uit 1983. The Last Farewell werd begin jaren 70 zijn grootste hit. In zowel Engeland als de Verenigde Staten stond het nummer hoog genoteerd in de hitlijsten. Vanaf die tijd verbreedde de Engelsman zijn horizon door ook met succes Duitsstalige nummers uit te brengen. Hij is inmiddels dik in de 70 en heeft door de jaren heen meer dan 250 zilveren, gouden en platinalbums verzameld. Gezien zijn leeftijd heeft Whittaker in 2006 een allerlaatste tournee gemaakt. Hiermee kon hij al zijn fans bedanken voor alle steun in alle jaren. De Jukebox Classic voor deze keer is van Roger Whittaker. Luister naar New World in the Morning.
4: Hey.

0: Het blijft onvervals goed, deze van Roger Whittaker. New World in the Morning. Misschien heb je ook wel een jukebox classic. Nou, laat het even weten hè, via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van energie. Zo.

de jaren 70. Deze van George McRae en Rock You Baby. En daarvoor zat Ginger Ninja en Sunshine. En we begonnen dit rijtje van drie met John Waite, de liedzanger van The Babies, Missing You. Dit is nog steeds jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. En we gaan er wederom drie voor je opzetten. Fluismeijer Fontein, 15 miljoen mensen.

0: samen met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. En we begonnen dit rijtje van drie met Fluitsma en Fantijn, 15 miljoen mensen.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen.
2: De Muziekfabriek.
0: Als je mij de vraag zou stellen, wat is een oude lullenplaat? Ik zou het echt niet weten. Ik hoop jij wel.
3: Oude lullenplaat.
0: Doe dat dan even opsturen via www.ronvandersteen.nl.
3: Oude lullenplaat.
0: Het was alweer even spitter blazen, maar ik heb er een gevonden hoor. Wat een oude lullenplaat. Maar wat een prachtig instrumentenspel. Dat mag geconcludeerd worden. Luister dan ook naar Santana. De oude lullenplaat voor deze keer. Yo, kom maar.

0: Ik geef het toe, je moet ervan houden, maar af en toe moet hij even in de muziekfabriek.
1: Volle kracht, de muziekfabriek.
0: En daar komen wij dat ik heel veel mensen een plezier heb gedaan met het draaien van dit liedje van Santana. Goed, daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ja, ja, dat is die van de Four Tops, Loco in El Capulco. Oh, wat lijkt me dat heerlijk om daar een keertje te vertoeven. Ja, helaas, helaas. Je kan niet alles hebben. En we draaien nog een liedje van Jovanotti. L'Ombelico del Mondo. Goed, ik zeg maar weer gegroet. Graag tot de volgende keer. Nog veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. En adios.

0: is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.
3: Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
2: Maddie en Thea nu. Ja, niet Thea, met van Theo en Thea, maar T.A. eigenlijk. En Sad Girl Summer is dit.

0: Manny en Tia. Daar weer voor met Sad Girl Summer.
1: Na uur. De beste mix.
0: Ben je in de mood voor een beetje love songs? Hier is Agnes met love songs.

Dat is die typische 90s sound hè, van MC Sar en The Real McCoy. Leuk, leuk, leuk, leuk. Welkom in het tweede gedeelte van Afternoon Delight. Travel zo meteen met Ramagana. En David Bowie met Blue Jean is nog remastered ook, zie ik. Johnny Orlando met Vegas. Lenny Koer, tijd niet gehoord, zeg hij. Het komt zoals het komt, daar heeft ze helemaal gelijk in. En ook een leuke rollator discoplaat, zie ik. Sugar Hill Gang met niet de Rappers Delight, maar met Apache. We gaan dat weer beleven. Maar eerst Travel met Ramagana.

David Bowie en Emily Jean. En daarvoor hoorde je Treble, de band Treble uit 2006 met Ramagana. En ik hoop dat je Treble goed zat, dat is hoge toon. Johnny Orlando en Vegas.

Van 2 jaar oud is dit Johnny Orlando en Vegas. Hoorde je voorbij komen. En nu, ik had het er net al over, tijd niet gehoord, Lenny Kuhr. Visite, had je nog, daar kennen we ervan. Dit is een ander. Het komt zoals het komt.

Simple Minds, and don't you forget about me. Nou, het is wel zo, want ik ga afscheid van je nemen. Dit is het laatste plaatje wat ik voor je kon draaien. Celine Dion en All By Myself. Dit was Afternoon Delight. Bedankt voor het luisteren. When I was

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Het komend uur weer de beste en leukste oldies uit de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.

Ja. The Devil Went Down to Georgia. Een groot hit voor hem in 1979. Ik heb het over Charlie Daniels met zijn band. Nog niet zo lang geleden. Ik dacht ergens in begin juli overleed hij op 83-jarige leeftijd. En hij kwam uit... waar kwam hij dan? Wilmington, South Carolina. Nee, North Carolina was het geloof ik. Hij heet eigenlijk Charles Edward Daniels. Nou goed, prima. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Ik hoop dat er weer leuke plaatjes tussen zitten voor je. In dit uur natuurlijk de Mia Mio's lieveling, als ik het allemaal weer goed doe. Vorige week ging het een beetje verkeerd, geloof ik. En nog de Veronica's alarmschijf dit uur. Straks in de tweede uur de Radio Noordzee treiterschijf. En we hebben nog de Hilsen 3 troetelschijf. Kortom,

Ze kwamen uit Los Angeles, The Fifth Dimension en Aquarius, Let the Sunshine In. En daarvoor Chic en Lovrik. Hallo, welkom, dit is Remember the Good Old Days. Zodat je allemaal leuke plaatjes uit de jaren 60 en jaren 70. Dit nog, Chairman of the Board.

de vuilnisman. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een veulen.

mijn hele kleren zootje. En dan duik ik in mijn blootje de vijver in en ik kom er nooit meer uit. Hey, Dolce Faniente.

Hij werd gebombardeerd op 27 juli 1974 als de Mi Amigos lieveling. Deze sympathieke Belg, geboren op 1 februari 1949 in Drongen. Luc Bral, en Hallo, hier ben ik dan, was de voorganger van deze bal. Dat werd een hele grote hit. Dit werd een bescheiden hitje. En daarna was het eigenlijk een klein beetje afgelopen. Ja, om het even zo te zeggen. Toch weer leuk om terug te horen. Hey, hey, het is zomer en daarvoor nog Chairman of the Board. And you got me dangling on a string. Even vrij vertaald, je houdt me aan het lijntje om het even zo te zeggen, toch?

Ik zie zo op afstand dat de oren van Meester Haan in Tilburg dansen. Ja, ja, leuk, leuk toch. Hij wou graag deze horen, hij het achter op pp'tje, op Facebook begin aan. Beste Nico, zou je nog eens een leuke plaat willen drijven? Paul Kelly, een eendagsvliegje. Hij wist niet precies welk jaar ik wel, maar dat heb ik voor je opgezocht. 1975. Dat ging over Cat Sexy. En daarvoor hadden we nog The Four Tops met I Can't Help Myself. Kindje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days met The Boss. Yeah, yeah. We gaan even terug naar 1978. Hier is het prachtige Badlands.

Uit het Noord-Ierse Belfast kwamen ze vandaan. De heren Dem. Met dat zang natuurlijk Van Morrison. Dit weer een van de grote hits uit de jaren 60. Joh, It's All Over Now, Baby Blue. Zo is dat. En daarvoor nog altijd Bruce Springsteen, ofwel The Boss. En dat ging over... waar ging dat over? Dat ging over... Oh ja, de Badlands. Ik moet even wat dingetjes indrukken. En daar loopt nu een beetje vast. Gaan we dat overnieuw doen? Kunnen we dat overnieuw doen? Nee, dat kunnen we niet overnieuw doen. Ja. Hey, bye.

Mary Hopkin uit 1971 en Water, Paper en Clay. En dat waren twee mensen die elkaar toevallig in een platenstudio tegenkwamen en voor de grap maar eens een samenwerking ingingen. En dat resulteerde in Moments and Whatnots. Een grote succes uit de 75 was natuurlijk Girls, Girls, Girls. Hartelijk welkom.

0: uur lang een terugblik naar de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.
1: Hier komt Veronica's alarmschijf.

0: Vanaf 23 juni 1976 was hij een hele week te horen als de Veronica's alarm schijft. Je hoorde Elton John en Kiki Dee. Daarvoor uit de hele begin jaren 60, Buddy Holly en de Brown Eyed Handsome Man. Nou, het zal een beetje om mij kunnen slaan. Maar ik heb geen bruine ogen, dus ja, nou, daardoor. Hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days op dit fantastische radiostation. Als jij een zoekplaatje wil aanvragen, dat kan voor de komende weken. Laat maar even een pb'tje achter op de Facebookpagina. Gouwe Oude Club, Remember the Good Old Days. Dan zie ik het zelf wel tevoorschijn komen. Dan ga ik eens kijken wat ik voor je kan betekenen. Dat heeft ook gedaan. Even kijken, wat is er weer? Oh ja, Nout van de Pol. Hij vroeg iets aan van die OJ's. Maakt niet uit wat, want alles van die OJ's is goed. Nou, dan doen we dat toch.
1: The Golden

0: Has Together van de OJ's op bezoek van Nout van der Pol uit 1973. Voor hem maakt het niet uit welke ik draaide van de OJ's, als er maar iets van de OJ's is. Nou, ik heb gekozen voor deze plaat. Hey, graag tot zo!
1: Of het nou mono of stereo is, het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.

Toot, toot, toot, toot, toot. Een Engels bandje, Mungo Jerry. Alright, alright, alright. Kreeg de stempel als de traitor schreef CQ Smash Play in 1973 op 21 juli. En vanaf die datum was hier vanaf de hele, van die datum de hele week te beluisteren vanaf de Noordzee. Ja. En dan volgen we nog C.W. McCall en Convoy uit 1976. Eentje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Even terug naar de jaren 60 met een prachtige opname van The Beach Boys.

Net of u op de kermis staat. Dat was ook een grote hit voor Leo Sayer. Maar uit 1974 draaide deze plaat van Three Dog Night and the Show Must Go On. En daarvoor die prachtige plaat van The Beach Boys en In My Room. Remember the good old days op dit prachtige radiostation. Blijf lekker luisteren. En we hebben ze allemaal voor je. Nou, bijna alles.

Wat alweer fijn om weer terug te horen, deze van The Shocking Blue. Aan Venus en daarvoor The Miracles. Het voormalige begeleidingsbandje van Smokey Robinson. In 1976 hadden ze een eigen hitje en dat heette Love Machine in This Hole Part 1. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Je weet het, je kan altijd een verzoekje aanvragen, althans proberen in ieder geval. En in 99% van de gevallen dan kan ik die plaat ook wel vinden voor je. En dat heb ik ook gedaan voor, even kijken, wie was er nog weer? Nee, het is een verkeerd plaatje. Even kijken. Lars van der Heijden. Hij vroeg om een plaat van die Osmond Brothers. Maar niet Crazy Horses of Down by the Lazy River, maar een andere plaat. Ook uit 1973. Hij koos voor deze opname. Nou, dat kan toch. One Way Ticket to Anywhere.

Dat was hem. You're the Bonium and got to go home. Les Mitchell, Maisie Williams, Marsha Barrett waren de vocalen, althans tussen aanhalingstekens dan weer. Hè? Ja, we weten het verhaal allemaal achter Bonium. En de man die allerlei capriolen uithaalde op het podium, in het kader van dansen, was Bobby Farrell. Bonium, I gotta go home uit 1979. En daarvoor op verzoek hoorde je nog The Osmond Brothers uit 1973. En One Way Ticket to Anywhere. Geet je hartelijk om dit is Remember the Good Old Days. Onderweg voor je. De Hilversum 3 troetelschrijf. Maar eerst Leslie Gore.

0: De Nitty Gritty Dirt Band.
1: Met een verhaal van een oude man die in een schuurtje zit samen met zijn hondje. En die wat herinneringen ophaalt. En uiteindelijk komt dit tot uiting. Mr. Bojangles. Nou, dit was hem weer, jongens. Weer 2 uur voorbij gevlogen. Met andere woorden.
2: The show is over now.
1: Precies. Dus als je nog een verzoekplaat wil aanvragen voor de komende weken, schroom niet. Laat maar even een pb'tje achter op de Facebookpagina Gouwe Oude Club. Remember the good old days. En dan ga ik eens kijken wat ik voor je kan gaan betekenen.
3: Uitsluitend gedraaid uit nostalgische overwegingen.
1: Precies. Nog een fijne week en graag tot volgende week. Hoi!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: de warmte zal ons misschien parten spelen, wie weet. Voulez-vous coucher avec moi ce soir, Lady Marmalade. Dat was La Belle uit 1974.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: En zo zijn we weer vertrokken voor de Muzikale Parels. We gaan op zoek naar de mooiste liedjes en de mooiste zomerliedjes uit de vorige eeuw. Dit is alvast Creedence Clearwater Revival.

0: uit de 60s. Eden Kane was dat. Well, I ask you. En laten we er geen gras over groeien. We maken tijd voor de vinylplaat.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 23 juli 1977. Yes sir, I can boogie. Dit nummer betekende de grote doorbraak voor het Spaanse duo Baccara. De zangeressen werden ontdekt tijdens optredens met flamenco-invloeden. Het is producer Rolf Soya die er een disco-concept rond bouwde. Het nummer werd een gigantisch internationaal succes. Wereldwijd gingen er meer dan 18 miljoen exemplaren over de toonbank en daarmee werd het een record voor een vrouwelijk duo. Het is een absolute disco-klassieker uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

extra lange versie was dat van One Night in Heaven van de M-People. Zometeen komt Christophe Van Dam naast mij zitten voor Hitstory. Maar eerst nog eens naar de 80s. Doen met Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Bar Keys werden in 1966 opgericht in Memphis, Tennessee, als zeg maar studiobandje voor het befaamde soul-label Stax Records. Een jaar later koos Mr. Otis Redding himself hen als zijn begeleidingsband. Nog in 1967 verscheen de eerste eigen single van de Bar Keys. Soulfinger werd in de zomer van dat jaar een top 20 hit in de States en Vlaanderen en een top 10 hit bij onze noorderburen. Op 10 december 1967 sloeg het noodlot echter toe. Het vliegtuig van Otis Redding stort neer in Lake Monona in Madison, Wisconsin. De soulzanger komt samen met vier leden van de Bar Keys om het leven. Trompetist Ben Coley was de enige overlevende van de crash. Bassist James Alexander zat in een ander vliegtuig. Achteraf stellen Coley en Alexander een nieuwe band samen. Ze zijn onder andere te horen op nummers van Isaac Hayes. Coley verliet de Bar Keys in 1971 en overleed op 21 september 2015 op 67-jarige leeftijd. Een ander lid, gitarist Marcus Price, werd in 1984 na repetitie vermoord. De misdaad werd nooit opgelost. En in 1984 scoorde de Bar Keys enkel in Vlaanderen een top 30 hitje met het funky klinkende Sexomatic, afkomstig uit zijn toenmalige LP Dangerous.

Zomerser zal het zeker en vast niet worden. Frankie Paolo was dat. En Que Pasa Mañana, dat zal voor morgen zijn. Als je net inpikt, fijn dat u meeluistert. Dit zijn de muzikale parels, wekelijks te beluisteren op je favoriete radio. Met zometeen een One Hit Wonder. En we hebben ook een vergeten muzikale parels. Maar eerst, een stukje muziek dat je zeker en vast kent in de versie van Leo Sayer. Dit is de

0: Wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1971 met Guy Fletcher. Die stond bekend als de songwriter voor onder andere Cliff Richard en Elvis Presley. En die scoorde onverwacht een solo hit met Mary in the Morning. Opvallend genoeg wordt het nummer enkel in Nederland een grote hit. De single die werd geproduceerd door Anita Kerr en blijft Fletcher's enige solo succes. Achter de schermen blijft hij wel actief als songwriter en muzikant. Het is een typisch voorbeeld van een regionale one-hit wonder.
0: Een one-hit wonder.

Roy Orbison en Only the Lonely. We zitten in de zomer en dan heb ik ook zo'n zeer kort zomerverhaaltje. Want ieder familie heeft wel eentje, de zelfverzekerde barbecue-kampioen. Gewapend met een tang, een schort en veel zelfvertrouwen. Of het vlees gaar is, dat zien we straks wel.

0: Stukje belpopmuziek bij de muzikale parels van Scooter en Tattoo Turkey.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Even luisteren. Ken je deze nog? The Buffons en My Girl Donna.

Dat is het belangrijkste orgaan in je lichaam. Het mag niet te veel gekwetst worden. Carol Douglas die had daar een passend plaatje over. My Simple Heart. En zij bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier in de zomer van 2026 via je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze Franse klassieker van Claude François, Magnolia Forever. Geniet van de zomer. Tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Oh, ik ben klaar voor jongens. Ja,
8: ja,
7: we
8: zijn er klaar.
7: Ja, wat ja,
8: gezellig.
9: Vind me dat.
10: Ik ben een speelgedroog.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Lest die weer! Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakken, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
10: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
11: Jussier, ouwe gozer.
12: Zo, lieve mensen, hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de enige echte De Goud en Fout Show Radio. Daar zijn we weer op jouw antenne met de allerlekkerste hits, de beste muziek, de beste gouden en foute hits en natuurlijk de zomer van 2026 in muziek. En we hebben dames en heren gelijk al onder de knop de man die deze week onze fantastische schijfkoers scoort. Oftewel, je hoort hem in alle programma's deze week voorbij komen. Nu in het eerste uur zometeen met een interview en natuurlijk straks in het begin van het tweede uur hoor je hem nog voorbij komen. En ook bij ons in Oranje Party hoor je deze hit voorbij komen. Het is weer een heerlijke single, dames en heren. Hij heeft hem weer uitgebracht bij Smaragd Music. Draait al heel wat jaren mee en eigenlijk al vanaf zijn allereerste single hoor je hem bij ons in de show. Het zijn weer heerlijke gypsy-gitaren, accordeon en natuurlijk feesten zoals we dat van hem gewend zijn. En wie hebben we dan onder de knop? Over de, de klassieker van Hazes. Wat een ander ook zegt, dames en heren, een nieuw jasje. Delano Bisschops. Hallo Delano.
13: Een hele goede dag.
12: Hey, welkom. Nou, we gaan meteen knallend van start in deze aflevering van de Goud en Foutje met jouw nieuwe single die dus deze week onze fantastische schijf is. Oftewel de plaat die we extra in de picture zetten de hele week lang in al onze programma's. En ja, ik moet echt zeggen, jongen, het liedje was oorspronkelijk al natuurlijk hartstikke mooi van Hazes. Want ik ben een echte Hazes en Alberts fan, Koos en André Hazes natuurlijk. Maar je hebt er echt een fantastisch nieuw jasje overheen gegooid met de studio.
13: Ja, dankjewel. Ik vind het ook super dat ik de hele week gewoon goed in het zonlicht sta bij jullie in de spotlights.
12: Ja.
13: Doet me weer goed om te horen. Betekent dan ook weer gelijk hè, dat jullie steun er ook weer in heb. En dat doet gewoon goed. Dat doet de plaat goed. Dat doet mij goed. En dat vind ik gewoon fantastisch. Dankjewel daarvoor.
12: Nou, hartstikke goed, jongen. Maar jij verdient het ook, jongen. Want ik zei het al in de intro. Je bent vanaf jouw allereerste single bij ons altijd te gast geweest in de show. Brengt altijd heerlijke nieuwe deuntjes uit. En jij bent echt zo'n jonge gast die knalt de lijsten in. Die knalt de promotie in. Die brengt elke keer wat nieuws, wat vrolijks. En jij doet er zo ontzettend veel voor. Dat mag ook beloond worden. En niet alleen de eerste reacties uit jouw directe omgeving waren heel goed, maar ook de radio's, de radiozenders die ons programma ook uitzenden, wat zijn er inmiddels zo'n 85, dames en heren, die elke keer de Goud en Fout Show voor jullie brengen in de ether op DAB+, via het internet, via alle verschillende kanalen wat mogelijk is. En dan verdien je het ook, Delano. Want jij doet er echt heel veel voor. Hè? Want ik volg jou natuurlijk ook op de socials. Jij bent echt, als je nieuwe plaat uitbrengt en rondom optredens, altijd keihard in de weer om het liedje onder de aandacht te brengen.
13: Ja, dankjewel. Ik vind het leuk dat dat opgemerkt wordt. Het is inderdaad niet makkelijk om je eigen identiteit maar weer in het spotlight te zetten. Daar moet je natuurlijk goed je best voor doen. En als dat dan op wordt gevallen door jullie, dan is dat alleen maar leuk. En dan doe je er ook weer extra moeite voor. Dat motiveert mij wel enorm natuurlijk. Want het is natuurlijk wat ik zei. Het is natuurlijk een hele drukke business. Iedereen brengt leuke nummers uit natuurlijk. En daar moet je natuurlijk wel weer steeds boven komen. En zorgen dat de kwaliteit wel op en top blijft.
12: Ja, maar iedereen vindt natuurlijk zijn liedje het allerbeste, het mooiste, het leukste, het meest verrassende. Maar dat is nou juist, vind ik heel opvallend met dit liedje. Want heel veel fans van André Hazes kennen natuurlijk dit liedje. En ook andere mensen van het album waar het op stond. Maar je hebt er echt gewoon iets eigens van gemaakt. En dat is natuurlijk het knappe ervan. Als je een liedje van zo'n grote Nederlandstalige held, zo'n icoon, een nieuw jasje weet te geven. En het dan eigenlijk weer een eigen liedje maakt.
13: Ja, ik vond het wel spannend. Kijk, we weten Hazes is de basis. En ik vind persoonlijk is best wel lastig om aan zijn muziek te komen. Aangezien hij natuurlijk zo zijn het volksmuziek groot heeft gebracht in Nederland. Het kan altijd twee kanten opvallen. Hè. Of de mensen vinden het helemaal niks. Of ze zeggen, je hebt het leuk gedaan. Gelukkig heb ik veel positieve reacties gehad erover. En valt het de goede kant op. Maar ik kan best begrijpen dat het wel voor mij in ieder geval een moeilijke beslissing is geweest. Ondanks het eigen nieuwe jasje.
12: Ja, ik denk dat dat altijd spannend is natuurlijk als je met een nieuwe plaat komt. Maar zeker als je van zo'n icoon, wat nog steeds heel erg geliefd is, natuurlijk veel gedraaid wordt. Want je kunt niet op een feestje komen of in een café. Of je hoort een nummer van Hazes voorbij komen. Dus dan moet je ook een beetje...
13: altijd voorbij komen.
12: Ja, dat is. En dan moet je er ook lef voor hebben. Dan moet je ballen voor hebben, om het zo maar te zeggen. Om het ook aan te durven. En dat heb je gedaan met de studio samen. Daniel Metsen heeft natuurlijk een hele belangrijke rol hierin gehad in de productie. Sonic Solutions in Roosendaal, die hebben er weer hun muzikale plasje overheen gedaan, om het zo maar te zeggen. Om hier weer een topproductie van te maken. Zodat jij weer nog meer de olievlek, de Laan op Bisschops, nog verder het land ingaat. En dat jij van noord tot zuid en van oost tot west overal jouw liedjes kan brengen.
13: Ja, daar zijn we wel de afgelopen jaren mee bezig geweest. En ik ben bij jou natuurlijk, wat je al vertelt, vanaf moment 1 in het programma. En als je dan ziet dat we alweer 10 jaar verder zijn, hoe hard de tijd ook gaat, moet ik zeggen dat die olievlek wel inmiddels aan het uitbreiden is. En kan ik daar alleen maar van genieten. En zolang jullie daarmee in meegaan en jullie mij blijven supporten, dan sta ik iedere keer wel goed op pole position. En dat voelt goed.
12: Ja, dat voelt zeker goed. En daarom hebben we hem ook gekozen, dames en heren, tot onze fantastische schijf van deze week. Met een hele bijzondere titel ook weer. Van Wat een ander ook zegt. Nou, inderdaad, wat een ander ook zegt. Jij volgt jouw eigen pad. Je hebt altijd een dikke vinger in de pap ook als je liedjes uitbrengt. Want het moet wel helemaal ook naar jouw eigen wens zijn. Het is niet zo dat mensen jou iets opgedrongen krijgen. Het moet voor jou echt 100% goed voelen.
13: Ja, zeker. Ja, weet je, je begint natuurlijk aan de kwaliteit en je moet wel altijd dicht bij jezelf blijven. En als je inderdaad iedere keer maar wat van een ander aanneemt en er niks aan gaat doen en maar naar buiten brengt, dan stukje eigen, dat gaat dan langzamerhand stukje bij stukje weg. Dus daarom is het belangrijk om iedere keer wel je eigen touch aan te geven. Is het dan nu ook weer belangrijk om steeds bij dezelfde studio te blijven, die je op en top doorkent en precies weet wat jij bedoelt, om weer naar die plaat te komen van een kwaliteit waar we het net eens over hebben gehad, en dat het wel weer echt een Delano plaat wordt.
12: Ja, en dat heb je meer dan goed gedaan. En dames en heren, ook nog even een tipje. Er staat ook een heerlijke videoclip natuurlijk op YouTube en op de socials van Delano Bisschops. Met dubbel S kun je het allemaal volgen. Dus allemaal lekker kijken, delen en zet hem lekker in je playlist. En als je nou van het weekend of deze dag een keer lekker naar de kroeg gaat, of dadelijk op vakantie bent op het vakantiepark, vraag het even aan bij de collega in het land of de mensen die achter de bar staan. Want het liedje staat ook in alle muzieken, streaming, computers. Overal is het te vinden. En dan gaat die olievlek nog veel verder. Nou, dames en heren, genoeg geluld, zouden we zeggen, hier in Brabant. Het is tijd voor muziek hier in de Gouden Foutje Radio. Aan het begin van deze aflevering dan van deze week. En ja, wat een ander ook zegt, Delano, blijf lekker jouw eigen pad volgen. Blijf gewoon lekker de dingen doen die je doet. En dan gaan we nog heel lang heel veel plezier aan jou beleven.
13: Super, dank je wel weer voor de tijd en energie. En natuurlijk de spotlights. Uiteraard bij een nieuwe plaat gaan we gewoon weer aankloppen. Maar bij Dave voor nu is het gewoon lekker. Wat een ander ook zegt, blijf lekker bij jezelf. Zou ik ook inderdaad doen. Lekker luisteren, streamen, delen. En gaan er lekker van genieten. Dank je wel nogmaals en een hele fijne dag.
12: Graag gedaan, jongen. Dank je wel, Delano Bisschops. Hier in de enige echte De Gouden Fout Show. Wat een ander ook zegt, blijf lekker luisteren.
6: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
6: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Sorry, mensen, jullie kennen allemaal natuurlijk wel die uitdrukking van Jan is de man die alles kan. Nou ja, ik heb zo'n Jan op dit moment onder de knop in ons programma. Hij heeft een heerlijke nieuwe single uitgebracht. En hij is net als ik ook geïntrigeerd en fan van bijvoorbeeld Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Elvis Presley. De grote van de Nederlandse, die in Nederland heel erg populair zijn. Op de Nederlandse radio ook nog eigenlijk veel te weinig gedraaid worden. Wel bij ons natuurlijk nog in de show. Want ik denk dan bijvoorbeeld aan Tom Jones. Ik ben een keer in The Voice in Engeland. Dat doet hij natuurlijk. Is fantastisch. Nou, Elvis Presley heb ik dan... zat ik ademloos voor de televisie als klein manneke te kijken naar die concerten. Hawaii en films van hem. Engelbert Humperdinck is natuurlijk ook in Nederland en in België geweest. En heb ik hem gezien samen met de Nederlandse Engelbert Humperdinck. Oftewel René Leblanc. Maar dat is echte muziek, dames en heren. En de volgende man die we dus onder de knop hebben, onze Jan. Daar is muziek, is net zoals bij mij, altijd heel belangrijk geweest in zijn leven. En het is ooit begonnen met een soundmixer. En voor de jongere luisteraars onder ons, heel lang geleden had je een apparaat. Daar kon je cassettebandjes in doen met orkestbandjes en een microfoon met echo en alles op en eraan. Van Philips, hier uit Brabant. En dan kon je mee zingen. En zo kwam ooit de Soundmix Show met Henny Huisman. Die we ook al verschillende keren te gast hebben gehad in de show. En ook mensen uit de Soundmix Show. Umbusato en noem al die artiesten maar op. Zijn bij ons ook in de show geweest. Pieter Douglas, de man die Frank Sinatra nadeed. En zoveel meer. Ja, het begon eigenlijk allemaal voor jou met een soundmixer. Jan Bring, dames en heren, onder de knop. Hallo Jan.
4: Ik zeg hallo allemaal.
6: Hallo. Ja, Jan, de man die alles kan, zei ik al. Maar ja, jij hebt een heel breed repertoire, Jan, hè?
4: Ja, heel breed. Ik ben Engels niet zo heel goed, maar met liedjes gaat het dan enigszins nog wel. Maar ik zing wel eigenlijk het liefst Nederlands. Dus dat vind ik voor mezelf wel prettig. Ja. Kan ik me eigenlijk ook goed verstaanbaar maken.
6: Ja.
4: Emotie die kan ik daar iets of wat beter in kwijt, denk ik. Dus, maar goed, beide vind ik hartstikke leuk. En wat je net verteld hebt, klopt dat op de regel. Ik ben echt opgegroeid met die muziek, maar ook wel met het Nederlandstalige, de smartlappen en... Dus dat ligt wel een beetje de basis.
6: Ja, ja, en nou ja, over de basis gesproken. Hazes is de basis. Nou, dan zitten we gelijk goed, Jan, hè?
4: Correct. Dat is, ik denk voor de meeste Nederlandse zangers en ik denk ook zangeressen, toch wel een soort van leidraad.
6: Ja. Hey, en dit liedje. Ik heb begrepen dat het liedje kwam op jouw pad. En er was een tijd dat het liedje eigenlijk niet kon. Nou, daar wil ik alles van weten, Jan. Hoezo kon dit liedje destijds ooit een keer niet?
4: Het is misschien heel bijzonder voor veel mensen. Ik ben ook echt wel opgegroeid met het repertoire van Bobby Prins vroeger. Mijn ouders draaiden dat echt wel blauw. Maar ik kende het liedje niet. En ik zat in de auto en ik hoorde dit. En toen dacht ik, wie is dit? Het lijkt Bobby Prins wel. En nog een keer geluisterd. Ik had hem opgezocht in Spotify. En thuis op een gegeven moment pak een beetje 30, 40 keer geluisterd. En toen dacht ik, ik vind dit gewoon een heel mooi liedje. En daar wil ik wat mee gaan doen. En eigenlijk is het daardoor een beetje gaan rollen.
6: Ja, nou ja, je noemt ook al Bobby Prins. Die heb ik een paar keer te gast gehad in de Gouden Vrouwt Show on Tour. En op feesten en partijen op de radio. Dat is ook al zo'n bijzonder artiest. Hè? Mensen zeggen,
4: geweldig mooie man.
6: Ja, hij wordt, je merkt wel inderdaad dat hij nu een dagje ouder begint te worden. Dat het allemaal wat streamer en strammer gaat. Zeg maar, echt begeleid wordt naar het podium. En dat hij niet meer zo wild is als vroeger, om het zo maar te zeggen. Maar die stem en die uitstraling en die liedjes. En of het dan Bella Bella is of ik zit in een cafeetje. Als je dat liedje opzet op een feestje, het is gelijk feest. Want heel herkenbaar. Want mensen kennen misschien het gezicht van Bobby Prins zo niet bij altijd. Maar de muziek
4: maar wel
6: kennen ze
4: wel. Liedjes.
6: Ja, de liedjes wel.
4: Ja, dat klopt. En daarbij vertellende dat... Tuurlijk, het gaat misschien allemaal iets moeilijker. Ik weet niet precies hoe oud Bobby Prins is. Maar man begint natuurlijk langzaam wat ouder te worden. Maar mijn idee is van doe het even op een dergelijke leeftijd. Ik heb van de week nog even Tom Jones gezien in Soest bij Paleis Soestdijk.
6: Ja,
4: hoor ik mensen zeggen, hij wordt oud, hij kan moeilijk lopen. Ja, allemaal prachtig, maar ga hem maar even staan op die leeftijd. En geef dan nog maar even een show van die tijd.
6: Ik wou net zeggen, er zijn heel veel mensen die als ze op die leeftijd zijn, dat ze met een rollator zitten, op een rollator zitten of in zijn scootmobiel zitten. Maar hij is er nog. En hij, ja, natuurlijk is hij ouder geworden, maar die stem is nog steeds even warm als
4: altijd.
6: Ja, geweldig.
4: Geweldig.
6: Ja, is toch top om te zien.
4: Nou, dat is ook zo. En als ik Bobby Prins hier en daar eens een keer in het land nog zie, of als ik ergens in België ben en ik zie dat, ja, de meeste mensen die worden er toch nog een beetje wild en gek van. En dan denk ik, nou ja, die man heeft wel iets goeds gedaan, denk ik.
6: Een gouden stem heeft hij. Ja. Een jarenlange carrière. En wat ik zeg, heel veel liedjes van hem zijn ook al gecoverd in het verleden. En maar de man zelf is gewoon een levende legende met heel veel mooie liedjes.
4: Een legende, klopt.
6: Ja, toch?
4: En een hele aardige vent.
6: En een hele aardige, sympathieke man, inderdaad. Ja. Maar goed, dat hoor klopt. Ik ook over jou. Dat mensen heel positief altijd zijn over hoe jij ook altijd iedereen wil helpen. Hoe jij met muziek bezig bent al jarenlang. En, ja. En dat jij ook een hart van goud hebt. Nou, dan zit je mooi in de gouden foutje, toch?
4: Dank je wel. Fijn dat mensen er zo over denken. Dus dat, zo sta ik ook wel in het leven, maar ik vind het ook wel fijn dat mensen er zo over denken.
6: Ja, nou, hartstikke mooi om te horen, toch? Mooie woorden, dames en heren. En mooie verhalen van deze man, Jan Brink, bij ons in de Gouden Foutshow. We gaan het liedje draaien op de radio, Jan. En ik hoop dat alle radiocollega's in het land dat ook allemaal gaan doen, want het is een hartstikke bijzonder liedje. Het is een mooi liedje, een warme stem, een bijzondere plaat. En ik ga hem promoten tot ik hem neerval, ook heel de zomer lang. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Jan, en ik knal hem de radio op.
4: Doen we. Lieve mensen, in eerste instantie dankjewel allemaal voor het luisteren. En ik wens jullie uiteraard een hele fijne uitzending om na te luisteren. Ik zal zeggen, geniet van mijn singeltje Niets de wereld kan ons scheiden. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer ergens in het land. En dan zeggen we op het einde van het lied altijd groetjes, Jan.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor. Wij gaan weer eens even bellen met een man die al vaker bij ons te gast is geweest in de show. Bijzondere liedjes heeft en nu een liedje heeft uitgebracht, dames en heren. De twee uitersten in één liedje. Want we kennen allemaal wel dat gevoel. Soms dan is er heel veel liefde en dan gebeurt er iets en dan wordt het in één keer helemaal anders. En ja, een liedje wat daar ja, mee te maken heeft, de titel ook heeft, Haat en Liefde, dames en heren. Je maakt het allemaal mee in je leven. En de volgende man ook die we onder de knop hebben. Het is niet de broer van Jason Donovan. Ik heb het de vorige keer aan hem gevraagd. Geen familie ook niet. Want die muziek hebben we pas ook gehad in de show. En bij de toppers natuurlijk was hier Jason Donovan ook de gast. Nou, misschien deze man ook wel. Devin Donovan. Wat een prachtige mooie artiestennaam ook eigenlijk, hè?
6: Ja, dankjewel. Hallo, wat een mooie intro.
5: Ja, welkom. Ja, haat en liefde, ja, dat is iets wat natuurlijk iedereen in zijn leven meemaakt. En vaak is het of het gaat over het een of het gaat over het ander. Maar jij dacht van, ik maak een liedje waar het allebei in zit. En dat we even goed even uitlichten hoe het nou echt in elkaar zit.
6: Nou, zeker. Ik vind eigenlijk dat het heel dicht bij elkaar ligt, hoor. Ja. Haat en liefde.
5: Dat kan heel snel veranderen, hè?
6: Ik denk dat je pas iemand kan haten als je ook echt van diegene gehouden hebt. Dat je er ook echt heel veel liefde hebt gevoeld.
5: Ja, dat er iets gebeurd is waardoor het omgeslagen is.
6: Ja, precies. Ja, ja, dat het klaar is.
5: Ja, en dat gebeurt soms. Hè. Dat kan zomaar door wat voor reden dan ook gebeuren. Door iemand die er in één keer bij komt. Of een andere gebeurtenis. Of ziekte. Of nou, weet ik veel. Het kan zomaar veranderen.
6: Zeker, het kan zomaar omslaan inderdaad.
5: Zit er iets autobiografisch in?
6: Zeker, ja. Ik heb dit geschreven dus eigenlijk naar aanleiding van mijn relatiebreak, zeg maar.
5: Oh jee.
6: Ja, het is dus echt helemaal autobiografisch. En eigenlijk was het voor mij een vorm om het te verwerken eigenlijk. Dus ik heb het vooral voor mezelf geschreven in eerste instantie ter verwerking van wat er is gebeurd. En eigenlijk dan, dat gaat het eigenlijk ook over, het gaat over de fases van waar je doorheen gaat. Dus dat het echt start natuurlijk met de boosheid en de haat. En nou, dat je ook verward bent natuurlijk van hoe het gaat. Zeg maar uiteindelijk dat je je leven weer gaat oppakken. En dat het weer beter gaat worden. En dat je vooral gaat doen alsof het heel erg veel beter gaat met je. En uiteindelijk als je dan die verwerking hebt gehad. Dan kan je ook weer kijken van, oh, het waren ook wel mooie momenten. En dan kan je ook nog wel soms wel eens de liefde voelen, weet je wel.
5: Ja, doe maar een beetje denken aan de sfeer van, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Hè? Dat je dat niet toe wil geven. En dat je eigenlijk denkt, takkenwijf of klerenvent. Als het een vrouw is, of een man of andersom. En dat je dan toch naar de rand denkt van, ja, het was niet allemaal kloten. Het is misschien niet lekker geëindigd.
6: Je hebt ook mooie dingen gedaan. Samen. Plus, helemaal juist, inderdaad. Ja, en dat probeerde ik dan in een liedje te krijgen. En er zitten wel gewoon de dingen die voor mezelf heel erg persoonlijk zijn, ja. Maar dat vind ik juist ook heel mooi, dat het ook echt bij mij past.
5: Ja, nou maar goed. Kijk, een liedje moet bij je passen. Niet alleen qua muziek, qua arrangement en qua stemgeluid en weet ik veel. Maar het moet ook bij je passen. Dat als je dat mag zingen, als je het mag zingen, als je het mag brengen, dat mensen wel ook zien van, hé, hey, hij staat er niet zomaar uit zijn duim te zuigen, maar hij zingt hier iets en hij zingt het met hart en ziel.
6: Ja. Nou, dat hoop ik wel dat het zo overkomt inderdaad.
5: Ik sta voor mezelf weer te kijken wat een poëzie er vanavond weer in zit.
6: Wat een mooie tekst die er allemaal uit zit.
5: Wat een tekst, dames en heren. Jongen. Ja, een beetje een goede voorbereiding is natuurlijk ook het halve werk. Maar het is wel zo natuurlijk. Ja, als je zo'n bijzonder liedje brengt wat autobiografisch is, wat echt iets met jezelf heeft. Ja, dan moet je dat ook wel kunnen overbrengen.
6: Ja. Nou, dat is. Ik ben er heel trots op eigenlijk, dit liedje. Ja.
5: Nou goed, wij zijn er hartstikke trots op dat jij het weer gemaakt hebt. En dat je bij ons te gast bent in de show. Want je hebt al hartstikke mooie liedjes uitgebracht. Je bent flink aan de weg aan het timmeren. En ja, je wil natuurlijk opvallen met een liedje waarvan mensen zeggen, hé, hey, dat is anders dan al die 380.000 andere liedjes die elke keer uitkomen. Dat je met iets bijzonders komt.
6: Precies, ja. Dat je niet 13 in dozijn bent inderdaad.
5: Nee, want dan valt het niet meer op, hè. Dan, als het
6: nee,
5: allemaal
6: en er
5: hetzelfde
6: komt veel
5: is
6: uit, hè, op het moment. Er is echt veel nu wat er natuurlijk uitkomt deze zomer.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, op de valreep voordat alle vakanties beginnen. Voordat de Vierdaagse begint. Voordat de kermis in Tilburg. Allerlei evenementen komen. Zijn er heel veel artiesten die nog snel met een productie op de markt komen. Want die willen overal optreden. Die willen overal dat liedje tegen gehoor brengen. En zichzelf in de picture zetten. Maar wat ik net al zeg, kom dan met een liedje wat opvalt. En in dit geval heb jij een liedje uitgebracht wat echt opvalt tussen al die andere liedjes. Qua tekst, qua sfeer. Gewoon een complete opvallende productie, om het zo maar te zeggen.
6: Dankjewel, dankjewel. Ja, we hebben toch wel gekozen natuurlijk voor een beetje een uptempo en gezellige melodie. Marco Lusing, die voor mij dus in de studio dat allemaal maakt, zeg maar. Dat een beetje tegenkleurt. Want het is best wel een heftige tekst natuurlijk.
5: Moet je een beetje leuk aankleden, toch?
6: Weet je, het moet niet helemaal dramatisch zijn natuurlijk.
5: Nee, het moet niet zijn dat je als het liedje gehoord hebt dat je 1-1-3 moet gaan bellen. Het moet wel, zeg maar, perspectief bieden, toch?
6: Inderdaad.
5: Ja, maar zo is het toch, dames en heren. Hartstikke leuk, man. Nee, hartstikke leuk dat je ons weer verrast met een bijzondere productie die we altijd heel graag draaien in de Gouden Foutje Radio. Maar natuurlijk ook in Oranje Party, ons zusterprogramma. Daar hoor je bijzondere liedjes, dames en heren, die met een knipoog soms. Een liedje met een tekst die echt ergens over gaat. Niet alleen want ik hou van jou en blijf je trouwen en Nee, gewoon iets bijzonders.
6: Heb ik ook, hoor.
5: Ja, die heb je ook. Maar het is ook mooi dat je ook zoiets als dit hebt dan.
6: Ja, precies. Een beetje afwisseling is fijn.
5: Zo is het, jongen. Nou, en voor de afwisseling, dames en heren, gaan wij weer eens heerlijk een plaat draaien hier op de radio. Waarvan ik zeg, dit mag. Nee, dit moet gewoon een hit worden. Dus zet hem allemaal in je playlist. En vraag hem ook aan bij jouw favoriete radiozender. Bij een van de zenders die ons programma uitzendt. Of al die anderen. Vraag hem ook aan in de kroeg als je ergens bent. Dat is gewoon ook een lekker plaatje. En iedereen kan bij zichzelf denken, ach, ik heb het ook wel eens meegemaakt. En dan lach je achteraf weer en dan denk je, ach, het was soms toch ook wel leuk. Hè, toch?
6: Precies, inderdaad. Het was ook een mooie tijd.
5: Zo is het, jongen. Nou, we gaan hem lekker draaien op de radio. Ik zou zeggen, als jij hem lekker wilt aankondigen, even dan gaan wij hem vol gas de radio opknallen.
6: Ja, nou bedankt dat ik eventjes in de uitzending mocht komen natuurlijk om mijn nieuwe liedje te mogen promoten hier. Lieve luisteraars, dit is Devon Donovan met Haat en Liefde.

0: Hallo, ik ben Frans Bauer.
1: Hallo, ik ben Django Wagner.
2: Mijn naam is Robert van Hemert.
3: Ja, lieve mensen, Marcus Schuimmaak hier.
4: En ook ik luister naar de Jos Nette Goud en Fout Show.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, de mussen vallen van het dak. Het is zomer in Nederland. Het is gezelligheid op de radio. En natuurlijk ook in de zomeredities van de Gouden Fout Show. En van mijn zusterprogramma, de Oranje Party, dames en heren. Oranje Party, zomerparty, top 15. Ja, en een liedje, dames en heren, wat niet mag ontbreken. Als je het over zomer hebt, als je het over gezelligheid hebt. Ik ben er ooit een keer in de buurt geweest. Ja, maar heel even, want toen ging ik voor de baas ging ik naar Frankrijk. Gingen wij op bezoek en gingen wij een training volgen. En dan waren we vlak in de buurt. We vlogen eroverheen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, daar moet eigenlijk eens een keer ooit een liedje iemand van maken. Ja, wie kan het dan beter doen? Iemand die van ons allemaal is en toevallig ook nog heet Patrick van ons. Een liedje over Saint-Tropez. Ik zeg hallo Patrick.
7: Hey, een goeie dag.
6: Ja, hey, ben je er al geweest in Saint-Tropez eigenlijk?
7: Nee, ik ben er niet in ge... Baas niet.
6: Nee, als een dikke hit wordt moet je zeggen, dan ga ik er wonen.
7: Ja, nee. Ik had wel gevraagd of ik de videoclip kon opnemen, maar het budget was wel niet
6: voor. Oké. Je kunt niet alles hebben. Dan wordt het gewoon de Jefferson Riviera, zeggen wij hier altijd. Of iets anders, hè, maar het maakt helemaal niet uit. Want hey, het liedje is Zomers Optima Forma. En ja, normaal zijn we van jou gewend de après-ski hits. En nu heb je een before-ski hit, want het is Zomer Optima Forma. En als je je ogen dicht doet, we hebben... In het programma ook een liedje over een beetje met de Franstalige klanken in de show zitten. Ja, als ik dit liedje hoor, doe mijn ogen dicht, dan waan ik me inderdaad in Frankrijk.
7: Ja, lekker toch? Ja, ik kreeg het een jaar geleden te horen. Ik vond het zo'n heerlijk vrolijk nummer.
6: Ben je zo lang op vakantie geweest dan op Saint-Tropez, dat je hem nou pas uitbrengt?
7: Nee, helaas niet. Nee, maar er kwam hier op mijn aanzet en ik zeg, is het wat vertel? Dus ik hoorde, ja, ik vind het zo'n fantastisch lekker nummer.
6: Ja.
7: Dus ik zeg, ik wil het heel graag volgend voorjaar opnemen.
6: Ja.
7: Dus in maart ben ik naar de studio van Manfred Jongenheels gegaan. En toen zijn we het gaan opnemen.
6: Dat schijnt ook altijd de zon bij hem in de studio, hè? Bij Sharona natuurlijk, hè?
7: Ja. Ook gezelligheid. En,
6: ja,
7: en
6: qua... lekker man.
7: Ja, en kwaliteit, hè?
6: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want ik ken Manfred al heel erg lang. We hebben hem ook een paar keer natuurlijk backstage gehad, als we bij de Bevers waren of bij de Bouwers. Dan hoor je hem altijd erbij, want hij was in de zomermaanden en in de wintermaanden niet van het scherm af te slaan bij de Oranje Zondag, Oranje Winter en Oranje Zomer. Als daar een zanger komt dan, en er is een accordeon bij, ja, dan kun je er vergif op innemen dat Manfred er zit, hè?
7: Ja, klopt. Ja, dus die man heeft het reet druk, als ik het mag zeggen, maar Ja. Je moet even wachten, maar er komt er wel een brokje kwaliteit.
6: Ik zeg wel eens tegen hem, je ziet jou zo vaak op televisie overal. Kunnen jij niet het beste gewoon in jouw accordeon ook een printer inbouwen? Dat als je ergens geweest bent, je drukt op de knop, meteen een uurtje factuurtje, heb je meteen de factuur bij, hè? Ja, toch?
7: Ja, dat zou wel handig zijn. Ja.
6: Maar goed, dat terzijde. Hé, hey, luister, ik zei het al, normaal gesproken dan van de après-ski, maar nu weer iets helemaal nieuws. De vorige, als je van de berg weer afglijdt, hè, als je de berg weer afglijdt, hebben we natuurlijk ook hier bij ons te gast in de show. En nu heb je deze plaat uit. En ja, je zei het al, je bent er al een tijdje mee bezig, maar je hebt gewacht op het juiste moment. Jij dacht op het moment dat hier de mussen van het dak vallen, op het moment dat die Jos daar in zijn korte bos in de radiostudio weg staat te zweten, dan ga ik dat liedje uitbrengen.
7: Ja, zoiets ongeveer, ja. Nou, sinds je uit is inderdaad, hebben we al bij de hittegolf te pakken, dus hij doet het goed, zeg maar.
6: Ja, nou ja, weet je, ik hoop eigenlijk dat je dan elk jaar dan zo'n liedje gaat uitbrengen. Want een aantal jaar geleden hadden we, meneer Zuidam, meneer Zuidam, die had ook al van lekkere zomerse liedjes. En als die een liedje uitbracht en wij troffen hem bij tv-opnames, dan vielen ook al de mussen van het dak en dan stonden we in zijn tent weg te zweten, dames en heren, met tv-opnames. En nu is het jou ook weer gelukt, hè? Dus graag volgend jaar weer een liedje rond deze tijd dat we lekker weer hebben.
7: Ik ga mijn best doen, zeker.
6: Ja, daarmee. Hey, je bent hartstikke druk mee, want je gaat optreden bij de Nijmeegse Vierdaagse, de Zandpoortse Feestweek ga je naartoe. En La Carioella, dames en heren, gaat hij ook weer de pannen van het dak zingen. Zit daar niet ook mevrouw Hazes, zit die ook niet daar in Carioella in de buurt?
7: Ja, die mevrouw die heb ik ook nog gezien. Ja,
6: heb
7: ja,
6: je ook nog gezien? Die gecremeerde kroket, hè? Maar dat mogen we niet meer zeggen, hè?
7: Nee.
6: Maar je hebt ze van dichtbij gezien. Is het inderdaad zo'n gecremeerde kroket of valt het mee?
7: Ze luistert niet,
6: okay. Dus je kunt rustig zeggen.
7: Ja, het is wel vergaande glorie, zeg maar.
6: Ja. jammer is dat.
7: Maar het is wel leuk als je er komt en op de tafel staan allemaal nummers die Hazes hebben geschreven. En zijn brilletje en een penny. Het is wel een grappig om te zien. Ja.
6: Nou goed, ze weten het in ieder geval wel goed uit te buiten. Op de goede manier van de zin. Toch, dames en heren? Ja. Nou, alle gekheid op een stokje, dames en heren thuis. Ja, hij heeft dus ons beloofd. Volgend jaar hebben we weer mooi weer in de zomer. Want dan gaat hij ook weer een mooie zomerplaat uitbrengen. En je gaat optreden 21 juli ook bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dus dat wordt ook weer één groot feest.
7: Ja, klopt. Ja. We gaan weer een feestje maken op het podium van Rood, Wit, Blauw. En als we dit weer hebben, wordt het natuurlijk helemaal gezellig en helemaal leuk.
6: Zeker weten. Zeker met dit liedje, dames en heren. De Saint-Tropez van onze grote vriend. Die van ons allemaal een beetje is met een nieuwe single uit. Ga je van de winter ook weer iets bijzonders maken? Ga je van de winter ook weer de berg op klimmen of glijden? Of weet je nog niet?
7: Nee, ik heb nu even niks in de planning. Want we hebben er best wel twee snel achter elkaar gemaakt. Dus we zijn aan het brainstormen wat we nu gaan doen. Dus okay. We hebben nog niks in de
6: pot. Ook goed. Ik vind het goed, jongen. Ik vind het goed. Als je maar lekkere platen blijft maken om ons lekker te verrassen. Nou, speciaal ook voor onze weermannen en weervrouwen thuis. We gaan weer op de radio een lekker plaatje doen. Wanneer doen we het weer, zeg ik altijd als vrouw. Nou, we gaan nu het een lekkere weer doen op de radio. Een heerlijke zomerse plaat van de vriend van de show. Overal te zien dus in Nederland. En ook in La Carioela, dames en heren. Kunt u hem zomaar tegenkomen in het wild. Maar nu bij ons op de radio. Als jij hem lekker wilt aankondigen, Patrick, dan ga ik vol gas de radio opknallen.
7: Helemaal leuk. Voor alle luisteraars, mijn nieuwe single, Patrick van Ons met Saint-Tropez.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou jullie weten, bij ons hebben we altijd hele leuke gasten in ons programma van noord tot zuid, van oost tot west. Overal halen we ze vandaan om ze bij ons in de show lekker hun single te promoten. En wij vinden dat altijd hartstikke leuk. En de volgende man, die komt al heel lang bij ons in de show, heeft nu een liedje opgenomen van een van onze grote muzikale helden. De man waar we al heel vaak backstage te gast zijn geweest in de Lievekamp en in Agnietenhof in Tiel en natuurlijk in Kuik en overal. Daar gaan wij dan op pad bij zijn theatershows afgelopen jaren ook. En hij heeft nu een liedje opgenomen. Dames en heren, van die grote vriend uit Feyenoord, oftewel opa Frans Bauer. Dat was het liedje oorspronkelijk van uit 1994. De man die het nu opgenomen heeft, die heeft iets bijzonders met dit liedje. En daarom wilde hij hem ook heel graag uitbrengen. En wij zijn ontzettend blij en trots dat hij bij ons te gast is in de show. Met de single Het had zo mooi kunnen zijn. Nog sterker, het is hartstikke mooi. Want wij hebben onder de knop John Heizakkers. Hallo John.
7: Hallo Jos, goedenavond.
6: Hey, welkom. Om gelijk even met de deur in huis te vallen. Ja, het is een liedje met een hele speciale betekenis voor jou. Hè? En dat willen we natuurlijk graag even weten. Want Frans Bauer kennen we natuurlijk allemaal. We weten allebei, jij en ik zijn allebei fans van Frans Bauer. We vinden Frans een fantastisch leuke vent. En een leuke opa, een leuke vader. Hartstikke leuke vent om mee te werken. Maar dit heeft extra iets bijzonders voor jou.
7: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt wel. Het is namelijk zo, in 1994, toen die single pas uitkwam, toen waren wij altijd op een rommelmarkt in België. En daar was Frans Bauer ook, op die rommelmarkt. Daar was hij net een beetje bezig, nog niet zo echt bekend. En dan zat hij daar op die bühne en dan zaten daar mijn kinderen en mijn zoon ook daar. Ik zeg tegen mijn zoon, dat was hij toen de tijd 4 jaar, ik zeg, ga op die bühne, ga je bij Frans Bauer staan en zo. Ja. Dus hij naast Frans Bauer staan en Frans Bauer gaat op de knieën zitten en het had zo mooi kunnen zijn, pakt die bas zo en... Ja, dat was een mooi moment. Zo. Die plaat is wel altijd een beetje bijgebleven. Ik heb er ook op video staan. En ja, ik denk, ik moet dat ook een keer wat mee doen. En ja, er is steeds een single eigenlijk van gekomen.
6: Ja, nou, bijzonder toch, hè? Want,
7: leuk, ja.
6: Ja, gewoon hartstikke leuk, man. En Frans is natuurlijk hartstikke leuk met kinderen. Hij heeft er zelf een stuk of 4, geloof ik. En hij heeft natuurlijk een aantal schoondochters. En inmiddels is hij opa van Junior. En wat mij altijd opvalt aan Frans, die doet niet leuk, maar die is gewoon leuk. Die is gewoon aardig. Absoluut, die speelt geen rolletje of zo. Het is geen acteur die, als hij de camera draait of weet ik veel wat, die dan in één keer heel anders is. Die is altijd bijzonder vriendelijk, heeft interesse. En het kan best zo zijn als hij jou een keer in het land getroffen heeft met dit bijvoorbeeld. En hij ziet je daar weer een keer en het gaat erover. Dan weet hij nog gewoon precies wat er gebeurd is. En dat vind ik altijd heel bijzonder.
7: Ja, hij blijft gewoon zichzelf. Dat is het mooiste.
6: Ja.
7: En de capsules zijn gewoon, mensen. Zo ken ik hem eigenlijk een beetje.
6: Ja, en hij maakt altijd tijd voor de fans voor een foto te maken na afloop met optredens. En of het dan in het theater is of bij een muziekfeest op het plein of weet ik veel waar dan ook. Hij maakt altijd tijd, want hij weet verdomd goed, die mensen, dat zijn degenen die in het verleden zijn singeltjes kochten en zijn albums kochten, de dvd's kochten, die naar de concerten kwamen, nu naar het theater gaan en ook die liedjes allemaal populair maken. Want hij heeft heel goed begrepen dat het niet alleen zo mooi had kunnen zijn, maar dat het ook mooi is door die manier waarop hij ermee omgaat. En ik zie dat ook bij jou, want jij bent ook heel actief op de socials en neemt altijd tijd voor de mensen die jou volgen, de mensen die naar jouw optredens komen, die jou boeken. Jij bent ook zo iemand die altijd tijd maakt voor de mensen die jou, nauw aan het hart gaan en waarbij jij ook een speciale plek hebt in hun hart.
7: Ja, dat vind ik wel fijn om te horen. Dat is ook zo. Je moet ook tijd maken voor iedereen. En ieder is gewoon zichzelf moet blijven, vind ik zelf. En je moet altijd ook mensen waarderen. Ik vind dat mooi gewoon. Je moet gewoon jezelf blijven. En...
6: Ja. Nou, mensen gunnen het jou ook. Hè? Want kijk, we weten allemaal, het leven is niet altijd lachen. Hè? Daar kun je ook over meepraten. Het is niet altijd alleen maar leuk en lachen. En wat is toch allemaal fijn. Want soms heb je ook wel eens mindere momenten. Die heeft Frans ook gehad. Die heeft iedereen in zijn leven. En dan ga je denk ik wel ook over dat soort dingen nadenken. Dat vind ik ook zo'n liedje, als ik dat dan nu hoorde, dat jij het liedje opgenomen hebt, hè, van Willem kreeg dat door, van John komt uit met een liedje, het had zo mooi kunnen zijn. Dan denk ik van ja, dat is wel een liedje ook met een knipoog, waar je ook terug kunt denken van ja, het kan ook wel eens ooit anders uitvallen. En geniet daarom van alle mooie dingen.
7: Nee, dus inderdaad, een paar jaar geleden is het anders uitgevallen. Dus, maar goed, het is wel weer goed gekomen.
6: Ja, maar dan ga je wel denk ik over dat soort dingen ook nadenken. En dan denk je van ja, dan ga je daar toch op een andere manier mee om. En dan denk je ook wat meer na over wat voor liedjes ga ik uitbrengen. Hoe wil ik het hebben? Jij wilt met een lekkere accordeonklank erin hebben. Het liedje natuurlijk gemaakt samen met Harold Queens, die we allemaal kennen van de hits van William Burg. En Marco Schuitmaker heeft met hem gewerkt. Dennis van Dam. En Rudy de Wit in het verleden. Die zal ook wel eens denken, van het had zo mooi kunnen zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is toch zo. Ja. Maar ik bedoel, daar heeft hij ook heel veel mee gewerkt en grote hits gemaakt. En je zei het ook al, Robert Pater. De sound van Robert Pater is ook de sound van Harold Queens.
7: Ja, klopt.
6: Hey, en klopt. Dan is het toch mooi als je met zo iemand mag werken en dan een liedje uitbrengt wat een hele mooie videoclip heeft opgenomen in een kasteel in Limburg. Ook heel bijzonder.
7: Absoluut.
6: Dus jij was een beetje de kasteelheer in het liedje ben je eigenlijk nou, zeg maar, hè?
7: Ja, eigenlijk wel, ja.
6: Ja. Hey, hartstikke mooi, man. Ja, we gaan hem lekker draaien op de radio, want dit liedje verdient extra veel aandacht. En wat ook leuk is om te vertellen, dames, als je naar de clip gaat kijken. Jij hebt de clip opgenomen samen met je zoon.
7: Ja, dat klopt. We maken de clips altijd zelf. Ik vind het leuk te doen en ja, je spaart ook wat cent uit. Daar gaat het zich eigenlijk nog niet om, maar het is gewoon leuk om te doen. En als ik altijd zeg, ja, ik heb de clips met mijn zoon gemaakt, ja, dat is altijd leuk om te horen, toch, voor de mensen, denk ik.
6: Ja, zo is het. Het is mooi, ook mooi voor later, om het zo maar te zeggen. Dit blijft altijd bij je, want zo'n clip, die blijft altijd. Die blijft altijd te zien op de social media. Die blijft er altijd bij zitten. Dus hartstikke mooi, man. Hey, luister, we gaan hem lekker draaien op de radio. Genoeg geluld, zegt de productie hier achter mij. We gaan muziek draaien op de radio met jouw nieuwe single. En wat een heerlijke plaats, John. Als jij hem wel lekker wilt aankondigen, dan ga ik hem promoten tot ik er neerval.
7: Nou, dat is goed om te horen. Jullie natuurlijk eerst bedankt voor het promoten, voor dat jullie dat allemaal doen natuurlijk. En dat is mijn nieuwe single. Het had zo mooi kunnen zijn.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, nou ook heel deze zomer zijn we er dus elke week op de radio met nieuwe afleveringen van de enige echte De Gouden Foutje Radio en ook Oranje Party. Met onder andere deze zomer natuurlijk de Oranje Party Zomertop 15 die je voorbij hoort komen. En heel veel liedjes die de afgelopen periode uitgekomen zijn die we gewoon lekker meepakken. Want ja, wij zijn natuurlijk een programma met lekkere vrolijke muziek en feel good liedjes, dames en heren. Ja, en de volgende, ja, nou als daar geen feel good liedjes weet ik het ook niet meer, van onze Hugo. Hallo Hugo.
6: Jos, goedenavond.
5: Ik verslik mij gewoon hier, hoor ik het, jongen. Live hier op de radio, hè?
6: Ja.
5: Kan allemaal, hè. Live, hè, dames en heren. Ja.
6: Doe maar rustig aan, Jos.
5: Oh,
6: even ademhalen.
5: Gewoon blijven ademhalen. Komt alles goed. Hey, luister Hugo, je hebt al heel wat liedjes uitgebracht in de afgelopen jaren waarmee je op radio, televisie, social media, overal bent geweest en ook heel veel landelijke optredens hebt gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, je hebt nou een liedje uitgebracht, dames en heren. Als je dat liedje hoort en je hebt hem één keer gehoord, dan krijg je hem gewoon niet meer uit je kop. Want wat is dit een oorworm Optima Forma, jongen. Wat een heerlijk liedje.
6: Nou, dat vind ik een top compliment, Jos.
5: Ja,
6: dat
5: toch?
6: Vind ik heel leuk om te horen. Nee, 100%.
5: Ja.
6: Ja, het is een... hoe moet ik hem omschrijven? Het is... ik denk wel zeker meezingbaar. Het is een beetje... Het is een ander accordeonnetje wat je vaak een beetje toch in Nederlandstalige muziek... Het is een beetje Franstalig-achtig... station accordeonnetje.
5: Nou, chanson. Een beetje chanson, dames en heren. Zoals ze mooi heet, hè?
6: En ik denk daarentegen dat het liedje blijft lekker lopen. We hebben er een leuk clipje ook bij gemaakt waar we met wat figuranten ook de tekst proberen een klein beetje met het bekijken van de clip dat je de tekst ook een beetje gaat begrijpen.
5: Ja.
6: Ook als je het gewoon al hoort, begrijp je het natuurlijk. Maar het is altijd leuk en toegevoegde waarde eraan. En dat is het liedje. En het is eigenlijk zo gekomen. Ik ben eigenlijk had ik een soort ballad. Ik ben in dit geval, ook wat jij net zegt tijdens de radiopromoties, optredens bij andere stations ben ik Annie Thijs tegengekomen. En uiteindelijk met hem natuurlijk, dan praat je uiteraard over muziek. En iedereen weet, zeker, ik denk ook alle zangers en veel mensen die liefhebber zijn van het lied, weten wat Annie Thijs natuurlijk doet qua tekst schrijven en liedjes bedenken.
5: Ja. En met wie die allemaal gewerkt heeft ook in het verleden al, hè?
6: Ja,
5: Azus, Tino, noem ze maar op.
6: De grootste, om het zo maar te noemen, in mijn beleving nog steeds... Hazes senior. En daar ging het uiteindelijk om, Jos. Ik wilde een liedje hebben, toch wel met een beetje, niet de sound, maar wel in ieder geval levenslied, sterke tekst en leuk liedje. En toen moest ik eigenlijk gelijk terugdenken aan Henny Thijssen. Want als er iemand nog een beetje het DNA van Hazes senior is, dan is hij dat wel. Uiteindelijk zo geschied. We hebben dus dat liedje opgenomen. En uiteindelijk, omdat we best wel bezig geweest zijn met het liedje zelf, duurde het toch allemaal iets langer. En toen ik het hoorde, was ik ook echt wel helemaal enthousiast. Ik vind het een super plaats. Alleen, we zaten een beetje toch rond deze tijd natuurlijk, een paar weken. Ja, toen hadden we eigenlijk zoiets van... dat wisten we natuurlijk in laten we zeggen, half maart al. Maar toen hadden we eigenlijk zoiets van, ik wil dit liedje, ga ik uitbrengen, maar later. En in Thijssen daarentegen had eigenlijk ook wel zoiets van, eigenlijk als je het liedje hebt, heb je misschien wel een punt. En hij is natuurlijk veelzijdig, want hij heeft niet alleen maar... hij heeft van alles wat gemaakt natuurlijk. Vrolijkheid, volgens mij heeft hij ook... Leven als een zigeuner, een beetje dat soort liedjes, weet je wel. En van alles wat. Eigenlijk hadden we ook heel snel het liedje waar het nu dan om gaat. En dat is, hoe gaat het met jou? En Ja, hij kwam daarmee en in het begin, want het werkt heel simpel. Bij Henny, hij stuurt gewoon een stukje tekst op. En ja, dan moet je er wat van vinden, laat ik het zo zeggen. Dan moet je zelf al het idee hebben van, joh, wat vind je ervan? En zijn beleving is gewoon, je moet al wat in die tekst zien. En als je het al niet ziet, dan heb je er ook geen gevoel bij.
5: Nee.
6: En nou ja, uiteindelijk zo is dat gegaan. En ik heb goed over nagedacht uiteindelijk. Nou ja, ik zeg Henny, ik denk dat ik me hier ook in kan vinden. En nou ja, uiteindelijk is hij de muziek er een beetje bij aan het bedenken. We zijn in de studio terechtgekomen bij Gerto Heupink, waar hij veel dingen mee doet. En ja, daar is, als ik het zelf zo mag zeggen, dit leuke, vrolijke, prachtige feelgood liedje uitgekomen.
5: Ja, het is een heel bijzonder liedje. En het is inderdaad wat je zegt, het valt op tussen al die andere liedjes die uitkomen. Het is echt een bijzonder liedje. En voor de luisteraars thuis, die denken Henny Thijs, qua naam misschien wel gehoord. Maar een aantal jaren geleden won hij The Voice Senior. En dat is die man die prachtige lange zwarte haren met een hele bijzondere stem, een hele bijzondere uitstraling. Dat is de enige echte Henny Thijs. Zoek hem ook eens op YouTube of Spotify. Al die mooie liedjes die hij gemaakt heeft. Hij is ook een paar keer bij ons te gast geweest in de show. Echt een hele bijzondere man. En ik hoor van iedereen die met hem heeft mogen werken. Want zo moet je het ook zien. Het is dat je met hem mag werken. Is heel bijzonder. En ik zou ook eerlijk zeggen, ik hoorde dit liedje de eerste keer. En ik moest gelijk ook denken aan een van mijn favoriete televisieseries van een aantal jaar geleden. Ik moest denken aan Hallo, het café uit Café René uit Frankrijk. Ja. Een beetje die sfeer. Ik denk van nou, als het een café in Nederland was geweest, dan had jij dit liedje ook perfect daar in die sfeer op kunnen nemen. Want het heeft iets gezellig, het is gewoon heel bijzonder. Echt een bijzonder liedje. Een bijzondere, inderdaad, chanson met een Franse inslag.
6: Nou ja, ik denk dat je het zo helemaal perfect omschrijft, Jos. En dat is toch ook de bedoeling. En ja, ik denk ook dat in dit geval je probeert elke keer. Ik vind wel van kijk, het is natuurlijk heel moeilijk, hè. Muziek maken is gewoon echt, echt moeilijk. Kijk, laten we eerlijk wezen. Je maakt ook een liedje omdat je het wil vertolken. Want anders, als het liedje niet uitbrengt, dan sta je er ook niet achter. Maar ja, laten we eerlijk wezen. Diep in ons hart hoop je natuurlijk altijd het meeste met een liedje uit te brengen. Ik denk dat elke artiest dat heeft. Je hoort ook wel eens artiesten die zeggen van, dat heb ik niet, maar ik vind het liedje leuk en als ik het goed kan. Maar ja, ik denk daar iets anders over. Je probeert altijd toch het uiterste eruit te halen. En natuurlijk, en als je dan om je heen kijkt wat er natuurlijk de laatste tijd in de muziekwereld gebeurt met, als ik zo mag zeggen, toch wel weer twee gigantische nummer 1 krakers. Cheerio bijvoorbeeld en Rutger.
5: Die,
6: die een super leuke nummers. Ja, en dan wordt het vaak moeilijk, weet je wel, dat je dan van tevoren, als je bijvoorbeeld een engelbewaarder, wat ga je dan doen? En ik denk wel, dat ben ik wel met veel artiesten en zangeressen eens, dat je bij je toch wel bij je eigen intensiteit moet blijven. Dus wel iets kiezen wat bij je past. Want de muziekmarkt volgen. Want volgende week verzinnen ze, komt er weer een ander gigantisch leuk liedje uit. Weet je, dat blijft toch. En als je dan in dezelfde categorie verder gaat borduren, denk ik dat het ook niet goed komt. En in dit geval zijn wij heel trots met dit liedje. En natuurlijk hoop je, we hebben al leuke optredens ermee gedaan. En leuke interviews al, Jos, ook elk jaar. Nogmaals alvast bedankt weer daarvoor dat we bij jullie weer gigantisch in de promo zitten.
5: Ja, zeker,
6: en
5: joh.
6: Daar hebben we gelukkig veel vaste stations waar we al jaren mogen komen. Via telefoon, ook wat je net zelf al aanduidde, de socials waar leuk op gereageerd wordt. Beter in zoverre qua animo en kan het eigenlijk niet, Jos.
5: Nee, nou, hartstikke goed, jongen. En mijn producer zet hierachter al, Jos, genoeg geluld. Het is tijd voor muziek om dit mooie liedje op de radio te laten horen bij ons in het programma. Dus dat gaan we nu ook doen. Dames en heren, heel bijzonder liedje. Ik weet zeker dat jullie allemaal zeggen, wauw, dat is weer bijzonder. En dat hoor je dan weer bij ons natuurlijk hier in de Goud en Fout Show Radio. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en wij gaan hem lekker vol gas de radio opzetten. En ik weet zeker dat radio zetten, moet ik zeggen. En thuis, ik weet zeker dat jullie mijn standje harder zetten en mee gaan genieten van dit prachtige liedje. Dus als je hem lekker wilt aankondigen, gaan wij hem vol gas de radio opknallen.
6: Nou ja, ik zou zeggen, beste luisteraars van de Goud en Fout Show, hier is mijn nieuwe single. Hey, hoe gaat het met jou? En allemaal de groetjes en fijne avond en luisterplezier. Hugo Buijeman, dankjewel, tot ziens.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe, oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgesodemieterd.
9: Zo dames, dat was het.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Arnold Over.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point,
7: good. Enough?
8: Het Fust is weer open voor alles en iedereen. Tijd voor het geluid van het Fust vol muziek. Appie is er even niet, dus staat Pit weer aan de deur. Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Sjoch staat samen met Henk achter de bar. En mocht het nodig zijn, dan staat Maureen stand-by. Bert had zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En in je glas leeg is, mag je die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen door. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

band performs in the nude. He said, uh-uh, don't.

take your trouble. Throw them in the

would you pass me my ball?

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Arnold
1: Overton. The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get the point good.
5: Dit is weer de tweede uur van het Trust vol muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een spatje whisky on the rocks voor slechts €2,50. Is je glas leeg, breng deze weer even terug naar de bar. Want het scheelt bedje weer een hoop werk. Er zijn heel wat mensen met bijgeloof. Ik had daar niet zo'n last van. Ik had een zwarte kat die ik Rocky noemde. Toen die zwarte kat niet meer op kwam dagen, nam ik weer een zwarte kat en noemde die Rocky 2. Op mijn nek had ik een haasje met nummer 13. Dat was omdat ik de onverzettelijkheid van Johan Neeskens wist te waarderen. Nummer 13 heb ik niet alleen op mijn nek gehad, maar ook vele jaren met nummer 13 gevoetbald. Dus bijgeloof is mij vreemd.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

waar zij, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei op een dag wordt het anders. Ik zei op een dag pak ik alles.

met je. Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wou alleen even praten met je. Je vasthouden met vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gekte om me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat je

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Roland Verstappen. En hij wil alleen maar walsen met jou. Prachtig mooie plaat van hem uit 2023. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. En, de oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Soms hebben de platen in de top 40 gestaan, soms komen ze erin en soms nooit. Dat is dan jammer, want sommige plaatjes zijn te mooi om niet in de top 40 te staan. Maar ja, het heeft alles te maken met hoe radiostations ermee om willen gaan en u als luisteraar daar iets mee wil gaan doen, natuurlijk. Uit 1982 deze plaat van Alvin Stardust, A Picture of You. Waarschijnlijk op de schoorsteenmantel of iets dergelijks.

Rhinestone Cowgirl, hoorde Carly Greer. Muziek uit 1976 van Les Humphries. Hij doet maar liefst een medley van drie nummers: Sailing, Old People en Rhinestone Cowboy. Tezamen met zijn koor.

Les Humphries met minimale begeleiding van zijn koor eigenlijk. Sailing All People and the Rhinestone Cowboy. He's Robbie Valentine and Don't Give Up on a Miracle.

Het verhaal van Big Chuck. En hij stopte met zijn boerderij, werd een rockheld en scoorde gigantisch groot over alle billboards en top 100's en top 40's. En zo in den landen. Muziek van Cliff Richard. Hier is hij met Summer Holiday.

Summer Holiday. We hoorden Cliff Richard in prachtig mooi stereo. Want hij was namelijk opnieuw in elkaar gezet, om het zo maar te zeggen. Dankzij Radio Wallerton. Dit is Hazel Dean en Whatever I Do in 2024.

De treitenschijf van deze week komt uit Hannover, Duitsland. Het is Zandra AI en Devil System. Tezamen in Your Eyes. Zindy.

Rubettes waren dat in 1975 en I Can Do It. En een van de leden van de Rubettes is Paul Da Vinci, natuurlijk kende die van Sugar Baby Love. Daarna verliet hij de groep. Hij heeft een solo carrière die in 2024 uitmondde in de Green Eyed Soul CD. Geluisterd naar de radio Love Affair.

Saint-Mont, Bontau, hoorde Joe Lemery, mijn allerbeste Frans. Komt van de cd Transis de Vie, 1996. Het gaat allemaal over varen in een bootje en ze nodigt je uit om lekker mee te gaan. Ja.

1936 was Roy Hastings en Caroline. En gauw over heb ik jou daar. Een hele klassieker is deze van de New Riders of the Purple Sage. Het is Counting Western, maar wel mooi. On My Way Back Home.

Country van lang geleden, jaren 70, begin jaren 70. New Riders of the Purple Sage en On My Way Back Home. Dit is Country uit 2024. Crandall Creek en Don't Come Now.

0: Crandall Creek met Carly Greer en we hoorden Don't Come Knocking. Dit is Ancora in 2024 en speel nog een keertje.
1: Het is 11:55 in ons stamcafé. De kroegbaas luidt de bel. De laatste ronde, die is van mij.

Tot besluit van dit uur doen we nog twee instrumentaaltjes. Eentje is de original soundtrack van Thierry de Lafron, oftewel Thierry de Slingeraar. En dan hebben we nog Summer with the Radio van Piotr Gilbert.